0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertsummer brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp twee regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu,

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
2: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.
1: Ladies and gentlemen, we step into Soul Train.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 0,3 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlok

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
4: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
5: Deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee, dat wordt nu een gapend gat.
4: Interviews.
6: Wat is jullie favoriete radioomroep?
7: Altijd Omroep Archipel.
4: En het laatste sportnieuws.
8: 13 wedstrijden gespeeld, 27 punten en de eerste periode op zak.
4: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag,
9: Tim Hoek. Ja, en op deze zomerse zonnige zaterdagmiddag zitten we weer klaar voor een komende 4 uren een spiksplinternieuw sportprogramma hier op jouw lokale streekomroep, Omroep Archipel. En tot 6 uur zijn we weer met een nieuwe aflevering van het programma Sportlokaal, waarin we vandaag kijken naar de derde amateurvoetbalwedstrijd competitieronde hier op het eiland Goeree-Overflakkee. En dat doen we met hele mooie wedstrijden die er vanmiddag te volgen zijn hier via de streekomroep, jouw streekomroep. Dat doen we met de eerste klasse wedstrijd tussen DVV 09 en SHO met René Hanenberg. Vanuit de tweede klasse krijgen we de Jonge Spartaan tegen VFC met Jordi Smit en onze nieuwe collega Martin van der Haven. Colin Berghout doet live verslag van de Stellendam tegen Slikkerveer. Vanuit Den Bommel krijgen we verslag van de derby tussen Den Bommel en DWGC met collega-verslaggever Alex Hordijk van Link FM. En we hebben Marco van der Zand, die kijkt vandaag naar OFB tegen NOAD 67. En in de rust en na afloop gaan we ook praten met Danny Adersman, onze nieuwe clubverslaggever van Flakkee. En hij kijkt vanmiddag naar de wedstrijd Flakkee tegen Fortuna Biekwik. Dus 6 live wedstrijden vanmiddag te volgen in deze 607e aflevering van het programma Sport Lokaal op jouw streekomroep. Volg de live scorebord op onze website omroeparchipel.nl/sport. En daar is ook het live blog te volgen vanmiddag tot aan de klok van 6 uur.

0: begonnen deze uitzending van Sportlokaal met de muziek van Robbie Neville en C'est la vie.
1: Sportlokaal voetbaloverzicht.
0: Ja, waar we iedere uitzending van Sportlokaal ook mee beginnen is natuurlijk het voetbaloverzicht, waarin we terugblikken en vooruitkijken naar de dag van vandaag. En u kunt ons trouwens ook volgen dus via het liveblog en het live scorebord op onze website omroeparchipel.nl/sport. Daar kunt u het allemaal blijven volgen vanmiddag online. En anders kunt u langs de velden ook lekker blijven luisteren naar het radiosignaal van de streekomroep van Gorrie Overflakkee. Het voetbaloverzicht, waarin we terugblikken op de uitslagen van de tweede competitieronde vorige week zaterdag 26 september. Toen hadden een hele drukke voetbalmiddag met heel veel live verslagen. En we waren bij onder andere bij alle vijfde klasse wedstrijden die werden gespeeld hier op het eiland Gorrie Overflakkee. We hadden vorige week trouwens ook nog wat tijd tekort om alle interviews uit te zenden. Dus twee van die interviews die we vorige week niet hebben kunnen uitzenden gaan we nu in ieder geval nog even in de herhaling voorbij laten komen. Allereerst in de eerste klasse behaalde DVV 09 de eerste overwinning van het seizoen. In de uitwedstrijd bij VV Nieuw-Lekkerland werd er met 2-3 gewonnen. En ook die jongens Spartaan behaalde de eerste overwinning dit seizoen. En clubcorrespondent Jan van der Welle deed vorige week live verslag in de uitzending van de wedstrijd van amateurvereniging Sparta tegen de jongens Spartaan. En hij zag uiteindelijk een 0-2 overwinning. In de zaterdag derde klasse was het sportclub Botlek die de gastheer was van voetbalvereniging Stellendam, die met Marcel Peter Nauthau die trainer heeft en dit seizoen heel goed is begonnen, want ook de tweede competitiewedstrijd werd door Stellendam gewonnen vorige week met 2-4. We hadden vorige week ook live in de uitzending Dennis van Gils na afloop van de wedstrijd Sjaarloos tegen Den Bommel. Helaas, voor Den Bommel ging de wedstrijd met 5-0 verloren. Dat heeft u vorige week kunnen horen en kunt u ook teruglezen op onze website, met daarbij ook een audio-interview. En op Oude Tongen, op Sportpark De Koepel, deed Mark Laagdijk vorige week verslag van de wedstrijd DBGC tegen Rijsoord. En na afloop van die 4-1 gewonnen wedstrijd door DBGC sprak Mark Laagdijk natuurlijk met de trainer, de thuisclub spelende trainer DBGC. En dat is natuurlijk trainer Hoogwerf aan het woord.
2: Met Mark Laagdijk. Hoogwerf, 4-1 gewonnen. Maar toch is dit een wedstrijd met een kantelpunt. Weet jij wat ik dan bedoel?
3: De gestopte penalty van Roy Nieuwland.
2: Inderdaad.
3: In de 10e minuut. Anders wordt het 2-0-2. Ja, we kwamen moeilijk in de wedstrijd. Eigenlijk na 5 minuten gelijk die corner. Tweede paal, eerste paal binnenkoppen. Een dompertje te verwerken. We hadden moeite met de linksbuiten. Nou, die wordt op een gegeven moment dan ook onrechtmatig verdedigd. Ja, Roy houdt je daar in de wedstrijd. En in de rust hebben we hem al bedankt. Want daardoor kwamen wij in een fase terecht. Direct na de penalty. Minuut 10-15 heb ik opgeschreven. Een kans van Ivan, een kans van Siebe. En een kans van Sonny vanuit de corner. Dat die keeper, een hele goede keeper hadden ze. Die de bal overtikt over de lat. Ja, en die periode daarna. Ja, dan gaat de ketchupfles bij Jeroen Sepp weer open. En die scoort een zuivere hat-trick.
2: Ja, het is en blijft toch... voor mij verbazingwekkend dat verenigingen dit niet weten.
3: Ja, ik denk dat ze het wel weten. Maar ook niet heel veel tegen kunnen doen. Kijk, de eerste was een penalty natuurlijk. Daar moeten we eerlijk over zijn. Er was Thijs Tromp, mooie actie, wordt neergehaald. Sepp schiet hem onder druk wel binnen. Want wat je zegt, hè, het had net 2-0 kunnen worden. En hij maakte 1-1 van. Ja, en ik moet ook zeggen dat ik enorm genoten heb van onze nieuwe spits, Siebe Schets. Die hem op maat bedient. En een mooie tandem vormde met Jeroen en Thijs daar een beetje omheen draaiend. Het was heel moeilijk te verdedigen. We hadden continu man over op middenveld. Of het Ivan was, Thijs, Bob. Tim deed er goed in mee. Time op de linksback kwam erbij. Daar hadden ze gewoon geen antwoord op. Dus ik denk dat dit een van de beste helften is geweest die wij onder mijn periode gespeeld hebben. Maar goed, dan zit je wel in de rust naar elkaar te kijken. Ja, hat-trick is leuk. Dat zegt Jeroen zelf ook. Maar wel met 3 punten op zak. En dan tref je een Rijsoord die gaat pompen. Die schakelt over naar 3 verdedigers. En dan moeten wij wat aanpassen. Ja,
2: ja, de bedoelingen van Rijsoord die waren wel goed. Maar je had ook geluk dat de laatste paas zeg maar, vaak van hun niet aankwam.
3: Klopt, maar die was ook wel heel voorspelbaar. Het was de linker centrale die opende op rechts. Ze hadden...

0: gehouden. De jongens zijn helemaal op dit moment. En dit is wel wat ik van ze gevraagd heb voor de wedstrijd. Want ik zei, haal die wedstrijd nou eens terug. Victoria, in de na-competitie, met pijn en moeite win je daar 1-2. Hoeveel energie kostte dat? Ja, dat was zwaar, et cetera. En ik zei, maar dat was de onderkant derde klasse. Ik zei, wij zitten nu in die derde klasse. Dat is minimaal iedere keer. Die intensiteit, dat moet je van jezelf vragen. En ik miste dat vorige week eigenlijk. Dat we dat ja, een beetje onszelf pijn durven doen of willen doen. En daar ga je er gewoon heel hard vanaf. Natuurlijk maak je daar 2 goals uit. Is ook prima. Maar 5 tegengoals is te veel. Daar moet je echt hard voor werken om dat te willen voorkomen. En dat heb ik vandaag echt gezien bij die gasten. Van iedereen. Ik kan niemand noemen die daarin verzaakt heeft. Daar ben ik heel trots op.
1: Je wisselt. En ja, dat is ergens wel logisch. Lars Hollaar en Jaden Willemstein die komen erin. Ja. Jaden is natuurlijk een groeibriljantje. En Lars die moet van 5e klasser niveau naar 3e klasser. Ja. Ja, ik denk dat Lars wat meer tijd nodig heeft om aan de handelingssnelheid te werken.
0: Absoluut. Lars is er zelf ook heel bewust van. Ik heb het gesprek voer ik ook continu met hem. Hij heeft het fantastisch naar zijn zin. Het is een geweldige kerel. Ik stel hem ook als voorbeeld wat je erin kan stoppen. Hè, qua werkethiek heb ik hem al een paar keer mee benoemd. Ja, je brengt wel met hem nog even een gifkicker. Met Jaden ook, die had al een helftje gespeeld bij 2e. Maar ook daar gaat de lat gewoon weer voor omhoog. We hebben gezien wat er nodig is. Het is gewoon aan Jaden. Ik heb alle vertrouwen in die jonge jongen. En ook in Lars Holla. Die komt ook gewoon van ver. Want die speelt nu opeens met aanvallers om zich heen. Terwijl hij dat niet gewend is. Dus er gaat een wereld voor hem open. Ook op trainingen. Wat we van hem vragen. En zo heeft iedereen zijn eigen verhaal. Maar als je ziet hoe Jaden en Lars ja, bergen werk verzetten op het laatst. En daardoor ook nog eens een doelpuntje kunnen maken. Waardoor het niet 3-1 blijft, maar 4-1 wordt.
1: Ja, was mooi afgemaakt door Jaden.
0: Kijk, we hebben in de 2e helft gezien natuurlijk dat we onder druk staan. Maar eigenlijk win je hem 1-0. Dus dat doet Jaden fantastisch. En op het juiste moment. En daar heeft Lars aandeel in gespeeld. En Jeroen Sepp was al gewisseld. Die had al 7 minuten zich helemaal opgelopen. Ja, ik ben heel trots op hoe... Dit is wel een ploeg waar ik mezelf mee kan identificeren. En dat had ik vorige week niet. Dus ik ben heel blij dat we hiermee verder kunnen.
1: Dus volgende week uit naar Den Bommel?
0: Ja, dat schijnt wel een dingetje te zijn hier.
1: Nou, het is een derby.
0: Ja, en 2 oude jongens van mij dan. Hè, zo kort als ik hier zit. Maar ik ga wel weer Bas van der Sluis en Sam Vos tegenkomen. Ik kijk daar wel naar uit, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar nou, het is ik denk iedereen.
0: Ja, ik hoop dat het ook een leuke wedstrijd wordt. En dat het leeft hier. En ja, ik kijk er wel naar uit. Ja.
1: Goed.
2: Ja, vanmiddag dus de wedstrijd Den Bommel tegen DBGC. Ook straks live te volgen hier in het programma Sport Lokaal. Dat in ieder geval vorige week in de 3e klasse. In de 4e klasse... Kiezaten met 5-2. Fios ging 5e klasse Zuid onderuit in en tegen Brouwershaven met 4-1. En in de 5e klasse West waren we vorige week bij 3 live-wedstrijden. Vanuit de Van Pallenpolder deed Mark Kolen verslag van Flaké tegen Abbenbroek. Die wonnen daar overtuigend met 9-1. Dat heeft u allemaal kunnen horen. Jeroen Witte deed vanuit Oudorp verslag van WFB tegen NTVV. Dat werd 10-0 voor de Oudorp. Dus ook daar een monsterscore op het scorebord. En de derby tussen Melissant en Herkingen. Daar zat vorige week Colin Berghout bij. En hij zag een 2-0-overwinning voor Melissant. Alle rangen, standen, programma's en uitslagen kunt u nalezen op onze website omroeparchipel.nl/sport. Daar wordt het allemaal keurig netjes bijgewerkt en kunt u het nalezen wanneer u dat zelf allemaal wil. Nou, dat waren de ingrediënten van de 2e competitieronde van vorige week zaterdag. Gaan we ons nu opmaken voor de wedstrijden van vanmiddag. De 3e speelronde op deze zaterdag 3 oktober... met een aantal hele mooie wedstrijden die we vanmiddag live kunnen volgen. Gaan we beginnen straks met René Anenberg. Hij kijkt naar het DVV 09 tegen SCO. En nu komen we uit in de 2e klasse. Daar op Sportpark Spartacus wordt vanmiddag de 3e competitiewedstrijd gespeeld tussen de jonge Spartaan en VFC. En voor ons daar aanwezig zijn Jordi Smit en Martin van der Haven. Maar we gaan voor de voorbeschouwing allereerst denk ik naar Jordi Smit. Jordi, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Tim, goedemiddag luisteraars. Welkom vanaf een zonnig Spartacus. We hebben er zin in deze wedstrijd. En samen met collega, aankomend collega Martin van der Haven... zullen wij verslag doen van de wedstrijd hier in Milanis. Een wedstrijd tussen de jonge Spartanen en de VFC Vlaardingen. Een team wat al jaren als titelkandidaat staat in de 2e klasse. Alleen de stap naar de 1e klasse niet kan maken of net niet lukt in de na-competitie. Staat bekend als titelkandidaat. Alleen echt hele vlekkeloze weken hebben ze niet achter de rug. Want net als de jonge Spartaan won VFC maar 1 wedstrijd van hun laatste 3 wedstrijden. En

0: Dat was vorige week tegen MVV 27. En de jongens Spartaan won ook vorige week zijn eerste wedstrijd in de competitie bij Sparta Amateurvereniging. De club waar, althans de BVO, waar de jongens Spartaan sinds vorige week ook een officiële samenwerking heeft om kennis te gaan delen. Wedstrijd onder leiding van de heer Ed Pieterman uit Wateringen. 69 jaar, al jaren een begrip in die tweede klasse. Nou, we gaan eens kijken of hij de wedstrijd in goede banen kan leiden. En welk team er met de tweede winst vandoor kan gaan. Belangrijk om even te melden. De opstellingen, daar zullen we het straks tijdens de wedstrijd op terugkomen. Bij de jongens staan heel veel afwezigen. Veel blessures. Vorige week een schorsing erbij, Tim Driessen. En keeper Cas Abbas is op vakantie. Dus Derek van der Sluis, net overkomen uit de jeugd, die zal zijn zijn competitiedebuut gaan maken als, ik denk, 18-jarige jongen. Dan ga ik nog even terugzoeken zijn geboortedatum. Maar met 18 jaar op de goal en opvallend, toch eigenlijk de vierde keeper die dan vandaag op de goal staat. Eén leuk feitje om te benoemen. De trainer bij VFC is Dennis Vas. Afgelopen jaren actief bij Barendrecht. En zijn assistent heeft een misschien wat bekendere naam. Dat is Mario Bilate, oud-profspeler van Sparta en RKC onder andere. Dus genoeg om naar uit te kijken. En dat zullen Martin en ik samen gaan doen. Hopelijk zoveel mogelijk Martin straks tijdens de wedstrijd.
1: We gaan het allemaal horen straks als de wedstrijd op Sportpark Spartacus dus van start gaat. Die derde competitiewedstrijd in de tweede klasse tussen de jongens Spartaan en VFC. We hebben vandaag ook een derby die wordt gespeeld. En dat is de derby die in de derde klasse vandaag op het programma staat. En we hadden zojuist in het voetbaloverzicht, hadden we het er al over, toen we even spraken met Ben Hoogwerg, dus met die terugblik op die wedstrijd van vorige week. En hij keek al een klein beetje vooruit naar die toch wel derby die altijd een klein beetje beladen is. Er staat wel wat op het spel daarin. En er wordt vanmiddag afgetrapt dus om 2:30. Dus de twee Vlakese clubs die onder andere actief zijn dus in deze derde klasse naast Stellendam. Maar Den Bommel tegen DBGC, die spelen vanmiddag tegen elkaar. En we gaan eens kijken op Sportpark De Kruis in Den Bommel. En daar zit voor ons vanmiddag onze collega van Link FM, Alex Hordijk. Alex, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Vanmiddag die wedstrijd wat je al zegt. Zonder mensen die hier in het profhak voetbal actief waren. Zoals we zojuist al bij de andere wedstrijd hoorden. Maar wel natuurlijk met echte Vlakeenaren, zullen we maar zeggen. Twee Vlakese ploegen die tegenover elkaar staan. Ja, en Den Bommel die natuurlijk troostloos een beetje onderaan staat in die competitie. DBGC, de nummer 6 uit de competitie. Maar het verschil is natuurlijk nog maar 2 punten. Want er zijn nog maar 2 wedstrijden... weg in deze competitiejaargang 26-27. Als we kijken naar de ploegen die vanmiddag op het veld staan, dan hadden we er net al eventjes Ben Hoogwerk. Ja, en vorige week zaterdag, na het laatste fluitsignaal, zo gaf hij ook al eventjes aan. Ja, toen zeiden ze, het is leuk die overwinning, maar volgende week is het anders. Nou, daar moest Ben een beetje aan wennen. Vanwege het feit dat hij als Vlaardinger natuurlijk niets heeft met die derby hier op Goeree over Vlakkee. Maar hij heeft wel gemerkt dat het deze week toch wel menens was tussen de meeste spelers. Natuurlijk bij Den Bommel 2 man die vorig jaar nog in het shirt van DBGC voetbalde. Bas van der Sluis en Sam Vos om precies te zijn. Ja, en dan hebben we ook nog in het elftal Thijs Tromp. Die speelt voor DBGC, maar hij woont in Den Bommel. Die zal ongetwijfeld misschien wat onrustige nacht te hebben gehad de afgelopen week om in de aanloop naar deze wedstrijd. Kijken we naar de opstelling van beide teams, dan zien we dat Dennis van Geels, de trainer van Den Bommel, vandaag niet kan beschikken over Paul Looy. Hij is juist met deze derby op vakantie gegaan. Hoe kan je dat nou doen? Op zo'n mooi eiland als Goeree over Vlakkee. Dan ook nog dat verlaten voor de derby. Nou ja, hij heeft het wel gedaan. Is er dus niet bij. Koen Cornet is aan die kant overigens ook weer terug. En ook Sam Vos, die er vorige week niet bij is, die zit weer bijgesloten. Kijken we naar de volledige opstelling, dan zien we dat Sander van Rijn op goal staat bij Den Bommel. Verder Thomas Engel, Danique de Roon, Erik Ruigers, Frank Post, Jesper van der Hoek, Koen Cornet dus, Jonno Bakker, Kelvin Goemaat, Bas van der Sluis en Sam Vos op de bank. Dus Ruben Dos Santos wat dat betreft. En dat heeft ook te maken met het feit dat hij ook maar één keer heeft getraind in de afgelopen week. Kijken we naar de mannen die Ben Hoogwerf zometeen vanaf 2:30 de wei mag gaan sturen. Met Roy Nieuwland natuurlijk op de goal. Verder Sonny Noordermeer, Tijmen van der Veken, Jacco de Gast, Jesse Beijer, Bob Legiersen, Thijs Tromp, Ivan Kabeja, Brian Bouwens, Tim Makloet en uiteraard Jeroen Sepp. Vorige week 3 doelpunten in het duel dat met 4-1 van Rijsoord werd gewonnen. Dus wat dat betreft moeten ze oppassen bij hem. Ja, aan de andere kant weten we natuurlijk ook dat Dennis van Geels 3 maanden actief is geweest bij DBGC, een aantal seizoenen geleden. En toen weer terugging naar Den Bommel uiteindelijk, waar die ook vandaan kwam. Het klikte niet, maar we zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan. Zo geeft hij dat nog steeds altijd aan. En dat heeft hij eigenlijk van toen de tijd ook al gedaan. Bij Den Bommel bij DRGC er ook 2 man niet bij. Dat zijn Siebe Schets, de spits van vorige week. Hij heeft last van een Achillesbeesblessure en hadden wat risico genomen. Men wisten dus eigenlijk een klein beetje dat hij misschien te vroeg gekomen was. En nu zit er een ontsteking bij die Achillesbees, waardoor hij er niet bij is. En ook Sam van Eikeren is vandaag niet inzetbaar. In vergelijking met vorige week staat de Brian Bouwens dus weer in de basis. Zometeen om 2:30. De derby van Goeree Oost, ja eigenlijk van Oost vlakke natuurlijk, die we hier gaan spelen tussen Den Bommel en DBGC. En doen dat onder leiding van Jan van der Ende uit Schravenzande.
1: En we gaan het horen straks als er van 2:30 afgetrapt wordt daar op Sportpark De Kruis in Den Bommel van deze derby hier in de zaterdag derde klasse. Gaan we weer een paar stapjes naar boven toe en komen uit in de eerste klasse, want daar staat vandaag de thuiswedstrijd in de eerste klasse op het programma in Dirksland tussen DVV 09 en SHO. Dat is meestal ook wel een beladen wedstrijd, René, of beide clubs onderin?
3: Er zit wel historie aan deze wedstrijd, maar dat is al heel lang geleden, nog onder het bewind van John Klein en Ruud Wilsmut, dat ze tegen SHO speelden. Daarna is SHO in een stijgende lijn omhoog gegaan. Die is zelfs nog in divisie geweest. Vorig seizoen zijn ze daaruit gedegradeerd. Ja, DVV is gepromoveerd zoals we weten. Dus deze ploegen komen elkaar nu weer tegen. Niet in de derde klasse, maar in de eerste klasse. En voordat ik aan de voorbeschouwing ga beginnen, wil ik eerst alle collega's die met medische redenen en allerlei ellende thuis zitten of op andere plekken of in de studio beterschap wensen. Het was raak van de week, maar ik vind het fijn dat we toch een uitzending kunnen maken met z'n allen, Tim. Dus applaus voor jezelf.
1: Dankjewel. En ook collega Mark Lagerdijk natuurlijk, die verhinderd is vanmiddag.
3: Uiteraard. Maar goed, die wordt prima vervangen door Alex. Dus wat dat betreft, we hebben weer een bomvolle uitzending. En ja, goed, vandaag DVV SHO. En we hebben ook gelijk een primeur hier in Dirksland. De wedstrijd staat onder leiding van een drietal. We hebben een scheidsrechter met 2 neutrale assistenten. Er is zelfs nog een begeleider van de KVB bij. De scheidsrechter en assistenten die werken samen met elkaar met headsets. Daar luistert ook nog begeleider in mee. Want als je het voetbal niet omhoog kunt, kun je wel als scheidsrechter of als assistent kun je omhoog. En we gaan zien wat deze mensen op de mat gaan leggen. Het gaat om Danny van Helden, de scheidsrechter. En die wordt bijgestaan door Colin Smits en Julian Simonsen. En dan gaan we nu richting de wedstrijd. Het is wel gelijk een relatief belangrijke wedstrijd. Er zijn nog maar 2 wedstrijden onderweg in deze competitie. DVV 2 wedstrijden gespeeld, 3 punten. Vorige week gewonnen, eerste wedstrijd verloren thuis tegen Holsteren. Kruisland was de eerste tegenstander van SHO. Daar verloren ze thuis met 3-0 van. En omdat Almkerk was stilgezet, hadden ze een vrij weekend en hebben ze afgelopen dinsdag hebben ze daar gespeeld. Hebben ze een puntje meegenomen naar Oud-Beijerland. Dus SHO heeft 2 wedstrijden gespeeld, 1 punt. DVV 2 wedstrijden gespeeld, 3 punten. Dus op het moment dat ze niet verliezen of zelfs de winst hier in Dirksland kunnen houden, neem je al afstand van een concurrent. Maar ja, goed, dat weten we pas over 2 keer 3 kwartier. De omstandigheden zijn goed, het veld ligt er prachtig bij. Supporters die komen lekker het complex op. En de SHO gaat de volgende 11 spelers het veld inbrengen om te starten. In de goal Robin Boot. Achterin Aaron van Schaik, Rodi Rijsdijk, Evelon Zimmerman, Bart van Eck. De middenvelders Nathan Bernardina, Joost van Eck, ongetwijfeld broer van Bart van Eck eerder genoemd, Dejan de Feiter, Mark, Kelvin, Tadeo, Jacobs, een hele mond vol, Jorn Post en Gerwin Leek. Als wissels hebben zij Boris Spierings, Koen Trouwvorst, Tigo Schouten, Thomas De Loof, Levi Streubel en Hassan Al-Safori. De coaching is in handen van Edwin Kruithof en Paul Besterbeur is de assistent van SO. Dan gaan we kijken wat er in de blauw-witte hoek allemaal gebeurt. Daar brengt trainer Harry Akkermans de volgende elf aan het beginsignaal van de scheidsrechter. In het doel Bjorn Jokopier. Achterin Yannick Luchthart, David de Berg, Pepijn van der Wulp en Jarno van der Laan. Luc Korver, Abdomani, Jussi van Bergen en Jurgen van Bergen. Dat zijn de middenvelders. Joost van der Veer en Jens Masterbroek completeren de elf vanuit de aanval. Aantal wissels, Enzo Visbeen, Pim Goensen, Joost van der Bovert, Julian de Geus en wisselkeeper Jovi Vogelaar. Dat zijn de namen van Harry Akkermans. Die heeft een hele reeks andere namen op de bank. De geblesseerde speler die onder de naam van keeperstrainer staat, Jordi Hanenberg. Niels de Jong is zijn assistent. De vaste assistent langs de lijn, Theo Vroegendewij, die fluit een wedstrijdje van onder 23. Dus die heeft geen vrije middag, maar is lekker op het andere veld bezig. En we gaan hier zo dadelijk gaan de ploegen het veld opkomen. Ze gaan zich voorstellen aan, aan het publiek, aan de supporters. En dan gaan we zien wat voor wedstrijd ze op de mat gaan leggen. Over een paar minuten gaan we hier beginnen, Tim.
1: En dat allemaal live te volgen dus hier in het programma Sport het Lokaal. Die mooie wedstrijd daar in de eerste klasse tussen DVV 09 en SHO. Gaan we weer terug naar de derde klasse. En dat is de laatste wedstrijd in de voorbeschouwing. Dat is de wedstrijd die wordt gespeeld op Sportpark de Molenhorst in Stellendam. Stellendam dus ook goed begonnen aan de competitie. En gaan dat vanmiddag zometeen proberen tegen een team van Slikkerveer. En op de Molenhorst zit voor ons Colin Berkhout. Colin, goedemiddag.
4: Hele goede middag hier vanaf de Molenhorst zitten we bij Stellendam tegen Slikkerveer. Stellendam wat dus nu ineens tegen heel veel nieuwe clubs moet. Omdat ze nu van regio zijn verplaatst, uiteraard. Dus dat is altijd benieuwd hoe je daar dan weer tegen gaat afstemmen. Als je een paar seizoenen vooral tegen de andere clubs hebt gespeeld. Zoals Slikkerveer hebben ze al een tijdje niet meer tegen gespeeld. Dus dat is altijd benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Over uitpakken gesproken heeft Slikkerveer nog niet een lekkere seizoensstart. Om het zo te zeggen, de seizoenskaart is nog niet lekker uitgepakt aan de kant van Slikkerveer. Want Slikkerveer heeft in de twee eerste wedstrijden nog niet weten te winnen. Een keertje 0-0 en een keertje 0-1. Dus één ding is zeker, de verdediging staat eigenlijk wel goed tot nu toe. Er worden weinig goals geïncasseerd, maar ook tot nu toe weinig goals dan gescoord aan de kant van Slikkerveer, de club uit Ridderkerk. En dan hebben we aan de andere kant Stellendam, wat enorm goed is begonnen ten opzichte van vorig seizoen. Vorig seizoen, zoals we allemaal weten, enorm veel stress nog over degradatie tot op het einde, tot op de slot. Dus Stellendam zal heel blij zijn om meteen met twee winsten uit twee potjes te gaan beginnen. Met een mooie 4-2 winst en een mooie 5-3 winst tegen SSS en tegen Botlek. Dat zijn dus weer compleet tegenovergestelde wedstrijden dan die Slikkerveer heeft gehad. 0-0, 0-1 en dan heb je 2-4 en 5-3. Dus dat is één goal in twee wedstrijden. Of dan heb je 14 uit twee wedstrijden. Een klein contrast. Dus ben benieuwd hoe dat dan weer tegen elkaar gaat opwegen in deze wedstrijd. Natuurlijk kun je uit twee wedstrijden nog niet te veel opmaken. Dat zou natuurlijk ook wel heel erg kortzichtig zijn. Dus Slikkerveer, laat ik me sowieso bijzonder graag door verrassen. Ben benieuwd hoe die uiteindelijk gaan spelen vandaag. En want wie weet heeft gewoon twee wedstrijden tegengezeten. Het zou ook zomaar kunnen. Eén ding wat wel bijzonder is aan de kant van Slikkerveer is sowieso dat de keeper Bas Vilders vandaag is. Maar dat is niet de keeper die hier altijd speelt. Maar net zoals op de bank heel veel jonge spelers. Daar komen we naar toe. Als eerste de basiself van Stellendam is Lars van der Lely. Daarna Christian Brinkman, Dinant van Gol, William Nobles, Melvin Heerschap, Tijmen Brand, Justin Grimwis, Frank Eger, Michael Metrop, Milan Breedveld en Björn Papen. Dan hebben we bij Slikkerveer dus Bas Vilders op goal, Patrick Hazen, Boy van Reden, Romain van Brugge, Johnny van Vught, Zep Jacobs, Rijn van Dongen, Ronald Capelle en Jesse Ringlever, Murat Doku. Ik denk Doku Chan. Ik denk dat je dat zo uitspreekt. En dan Robert Kosten. Ja, dat wordt in ieder geval een hele bijzondere wedstrijd. Een mooie wedstrijd. Laten we hopen en kijken of dan Stellendam die mooie seizoenstart door kan trekken na de eerste mooie twee wedstrijden. Dan gaan we kijken of ze dat door kunnen trekken. En slikker weer wat opkomt in mooi groen-wit. Voor de mooie, hetzelfde als de vlag van Rotterdam. Daar word je altijd vrolijk van dan. En uiteraard in het oude vertrouwde rood-wit komt Stellendam dan op. Als ze hier elkaar een handje geven, gaan ze dadelijk aftrappen bij deze mooie wedstrijd op de Molenhorst bij Stellendam. Tegen natuurlijk Slikkerveer, dus nog 0-0, gaan we dadelijk beginnen.
1: En dat zijn de live wedstrijden van vanmiddag die u live kunt volgen hier in de uitzending van Sport Lokaal. Tot 6 uur vanavond, DVV 09 tegen SHO. Natuurlijk in de eerste klasse, vanuit de tweede klasse, de jonge Spartaan tegen VFC. Vanuit de derde klasse, Den Bommel tegen DBGC en Stellendam tegen Slikkerveer. Straks in de rust en na afloop hebben we ook nog contact met Marco van der Zandt bij OFB tegen NOAD 67. En hebben we Danny Adelsman als clubverslaggever bij Flaké tegen Fortuna Bikwik. Maar ook de overige Flakese wedstrijden volgen we natuurlijk op de voet. Om 3 uur gaat beginnen de wedstrijd Apollo 69 tegen Fios in de vijfde klasse Zuid. En in de vijfde klasse West hebben we Abbenbroek tegen Melissant, Herkingen tegen ZBVA, thuis op de Kopernis en TVV tegen Rokanje en WFB op bezoek bij Simonshaven. Van al die wedstrijden krijgt u de tussenstanden door hier op Omroep Archipel Sport Lokaal of via ons live scorebord op de website omroeparchipel.nl/sport. Is it a relapse if it's just a drink? A

0: Muziek was dat hier in het programma Sport Lokaal. Heb je sportnieuws, dan mag je dan natuurlijk al ten alle tijden doormailen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. En dan komt het of op de zaterdagmiddag voorbij tussen 2 en 6 uur... of via de website omroeparchipel.nl/sport. En dan wordt het automatisch doorgelinkt naar onze Instagram- en Facebook-pagina. En daar kunt u dan altijd het allerlaatste nieuws nalezen. En natuurlijk ook op onze website het liveblog wat we hebben voor wat betreft de live wedstrijden van vanmiddag. En u kunt er ook allerlei informatie nalezen over de wedstrijden die worden gespeeld. Alle rangen en standen zijn daar ook na te lezen. Dus via de app of via de website van Omroep Archipel komt dat allemaal voorbij. Gaan we een rondje doen langs de voetbalvelden. En dat betekent inmiddels ook dat de eerste doelpunten zijn gevallen. Dan gaan we naar de eerste klasse wedstrijd in Dirksland tussen DVV 09 en SO René Hanenberg.
1: En het is Joost van der Veer die op het scorebord staat. En de luisteraars die weten dan dat DVV het eerste doelpunt heeft gemaakt. Met een bal van achteruit werd er ingespeeld. Abdomani vertrok over rechts. Die gaf een voorzetje, die kwam net niet bij Jurgen van Bergen voor de 1-0. Uit de daaropvolgende situatie kreeg DVV een corner. Die werd door Jens Bastenbroek werd die voor de goal geslingerd. Die werd een keer weggewerkt. Daarna een verre ingooi. Die kwam in de 16. De bal die bleef hangen. En er was Joost van der Veer was als de kippen bij om in de tweede minuut 1-0 op het scorebord te zetten. Dus een vliegende start voor de ploeg uit Dirksland. Maar goed, je weet het, een hele snelle voorsprong. Dat betekent ook dat de tegenstander nog een 88 minuten heeft om wat terug te kunnen doen. We zijn net begonnen, maar het is een goede start. 1-0 voor DVV.
0: En we zijn dus onderweg in de eerste klasse met die wedstrijd. En dus de eerste doelpunten zijn gevallen hier op het eiland Goeree-Overflakkee. In de derde minuut dus Joost van der Veer die de 1-0 op het scorebord zet in Dirksland. Gaan we door naar Spartacus. En dan gaan we naar de wedstrijd in de tweede klasse tussen Jonge Spartaan en VFC. We gaan eens kijken bij Jordi Smit.
2: 7 minuten hier voorbij en we kijken naar een ontzettend leuke, aantrekkelijke wedstrijd waarbij beide ploegen de energie naar voren tonen. De jongens staan die echt heel goed uit de startblok kwam en direct met een mooie schot van Wil en Driessen vlak over de kruising de intenties van vandaag waarmaakte. Ik zou nog terugkomen met de opstellingen en ik maakte net in de voorbeschouwing de fout door Dirk van der Sluis, de keeper van vandaag. 18 jaar toen, maar hij is pas 17 en hij staat op de goal. We moeten naar Colin Oorik.
0: En dan gaan we naar Colin toe, want er is gescoord dan op de Molenhorst bij Stellendam tegen Slikkerveer.
3: Een lange bal vanuit Slikkerveer, zijn kant. Hier bij Stellendam tegen Slikkerveer in de tweede minuut was er een lange bal. En er werd uiteindelijk de afvallende bal werd goed gecontroleerd door Murat Dogucan. En die leggen meteen links diep op Ronald Capelle. Ronald Capelle die draait daar zijn rechtervoet en die schuift hem meteen netjes rechts onderin het verre hoekje. En dan staat het al 0-1 in het voordeel van Slikkerveer. Ronald derde.
0: Ja, dat is een vroeg achterstand voor Stellendam daar in de wedstrijd op de Molenhorst. En ook de verbinding is met Colin nog niet al te best. Dus we gaan weer even terugschakelen naar de jonge Spartaan tegen VFC. Terug naar Jordi Smit.
2: Ja, daar waar VFC uit Vlaardingen de tegenstander nu in de aanval is. En toch wel opvallende naam bij VFC is die van Vincent van den Berg. Inmiddels 38 jaar gespeeld bij Excelsior Maassluis. Een heel groot gedeelte van zijn leven. En met heel veel ervaring en heel veel klasse mag hij de drie aanvallers voor zijn neus elke keer wegsturen. Want hij staat namelijk aanvallend op middenveld. En ja, toch zie je in de eerste paar minuten al elke bal die hij raakt is mooi, is goed. Daar gebeurt wat spannends mee. VFC verstopt zich niet, valt ook aan. En net in de vierde minuut een mooie actie hier vanuit rechtsbuiten. Waar de bal tussen Dennis Baars en Jeffrey van Veen doorgespeeld werd. Werd de voorzet voorlangs gegeven. En daar liep net niemand tegenaan. Nu is het de linksbuiten die de actie maakt. Maar Sjoel Peeman staat op zijn post achterin. En die weet de bal weg te werken richting de aanvallers van vandaag. Joas Vroegenewij op links. Ook al zo'n jonge speler. Boy Hoogmoed ook nog jong in de spits. En Pim Groteboer op rechts. En dan heb ik alleen het middenveld nog niet genoemd. En die bestaat vandaag uit Joep de Geus, uit Wiljan Driessen en Jurjan Hobbel. En Joep de Geus neemt daarbij de plek van Tim Driessen. Die is geschorst na zijn 2 gele kaarten van afgelopen week.
0: En daarmee is dus 0-0 in deze wedstrijd. Daar in ieder geval op Sportpark Spartacus. Gaan we eens kijken bij de derby van vanmiddag. En dat betekent dat we gaan schakelen naar Sportpark De Kruis in Den Bommel. En daar inmiddels ook onderweg de wedstrijd Den Bommel tegen DBGC met Alex Hordijk.
4: Daar is nog altijd 0 tegen 0 in die ontmoeting waar we nog niet zo heel lang bezig zijn. Een minuutje op 4-5 zijn we hier aan de gang. En we hebben wat plaagstootjes gezien in de beginfase van deze wedstrijd. John O. Bakker namens Den Bommel hebben we gezien. En ook Ivan Kabaya, die was wat gevaarlijk in het doelgebied. Nu misschien aan de andere kant, ja, sterker nog. Het is DBGC dat op een 1-0 voorsprong komt. En daar zijn ze blij mee natuurlijk. En dan is het uiteindelijk het laatste zetje van Thijs Tromp. Die de eerste treffer van de middag hier op de Cruz op het scorebord weet te brengen. Een vroege voorsprong ook hier dus voor een van de ploegen van Flaké. Zijn de gasten uit Oudertongen die op een 0-1 voorsprong zijn gekomen. Dankzij die treffer van Thijs Tromp.
0: Dus het gaat hard daar in ieder geval op de Flakese voetbalvelden met die vroege doelpunten. Want Stellendam komt achter met 0-1. DBGC scoort de 0 tegen 1 door een doelpunt van Thijs Tromp en DVV 09 staat inmiddels met 1 tegen 0 voor de doelpunt van Joost van der Veer. Gaan we weer eens kijken of de verbinding met Sportpark de Molenghorst in Stellendam hersteld is. En gaan we eens kijken bij Stellendam Slikkerveer. Colin Berghout.
3: Stellendam Slikkerveer, 6e minuut. Nog steeds 0 tegen 1 in voordeel van Slikkerveer. Een wedstrijd die verder op en neer gaat. Veel lange ballen. Wordt snel de ruimte achter de laatste linie gezocht aan beide kanten. En dat is ook waar die eerste goal voor viel bij Slikkerveer. Was gewoon een lange paas door de lucht. Uiteindelijk niet goed onder controle. Oh, als hier een foutje wordt gemaakt. Rode Capelle en bijna 0 tegen 2. En dan wordt hier meteen nog een voorzet gegeven. Rode Capelle staat vrij. Die mist de bal. Nummer 17 trapt hem ook nog bijna erin. Die schampt uiteindelijk de bal. Dat was Murat Dokucan. Dat komt Stellendam toch wel vaak in de problemen bij deze wedstrijd. En dat pas 7 minuten oud is. Al 2 megakansen gehad.
0: We gaan even schakelen, Colin, want er is een strafschop bij de wedstrijd DVV 09 tegen SO. René Hanenberg.
1: En het is Joost van der Veer die de 2 tegen 0 tegen de touwen schiet. In de 16 werd een overtreding gemaakt op Jurgen van Bergen. Vandaag aan de start ijzersterk aan de bal in de 16. Werd tegen de vlakte gewerkt en scheidsrechter kon niets anders geven dan een strafschop. En in tegenstelling tot die van vorige week, die werd gemist. Ging nu Joost achter de bal staan en die schoot hem keurig netjes links van de keeper. 2 tegen 0 voor DVV. Vliegende start krijgt vleugels deze blauw-witte ploeg. Er is inmiddels alweer afgetrapt. Tussenstand 2 tegen 0.
0: Stand daar dus door het doelpunt. Strafschop Joost van der Veer tikt zijn tweede doelpunt van de middag binnen. En krijgen we dan net zo'n middag als strijden. 3 spelers hebben die een hattrick weten te scoren. Wie weet gaat dat vandaag nog wel lukken. Misschien Joost van der Veer, die is onderweg in ieder geval bij de wedstrijd DVV 09 tegen SO met die tussenstand van 2 tegen 0. Gaan we weer terug naar Stellendam, terug naar Colin Berghout bij Stellendam tegen Slikkerveer.
3: Waar Michael Metrop heel erg gevaarlijk doorkwam bij Stellendam Slikkerveer, nog steeds 0 tegen 1 natuurlijk. In de inmiddels 8e minuut die aan het lopen is, een corner gewonnen voor Stellendam. Die zal indraaiend getrapt worden. Komen genoeg mensen mee. Wordt bij de eerste paal en die wordt uiteindelijk ook verlengd. Maar niet goed genoeg richting het goal. Wordt uiteindelijk in het zijnet geschopt. En dat was het eerste echte gevaar gecreëerd door Stellendam. En dat kwam dan uit naam van Tijmen Brand. Die de corner probeerde te verlengen. Als hier dan uiteindelijk de doeltrap net zo kort wordt genomen van de centrale op de keeper. Dat zie je toch niet heel vaak, moet ik zeggen, dat zie je in het professionele voetbal de laatste jaren steeds vaker. Echter, hier op de amateurvelden zie je het niet vaak. Uiteindelijk Slikkerveer die het dus wel doet. Dus van de centrale kort op de keeper. En daarna die hem alsnog een jas naar voren geeft, die bal. Ja, bijzonder. Ik weet niet precies wat het gedachtegoed erachter is. Maar goed, interessant om te zien, dat is het zeer zeker. Ja, zoals gezegd, eigenlijk een wedstrijd die op en neer gaat. Maar wel Slikkerveer die dus al 2 grote kansen heeft gecreëerd in zo'n korte tijd. Dat moet toch wel een klein beetje zorgen baren bij de mensen van Stellendam. Als hij hier deze bal zeker geen zorgen gaat baren. Het is een enorme afzwaaier ook van Ronald Capelle. Aan de kant van Slikkerveer. Die probeert de bal voor te slingen zo vanaf de punt van de 16 meter. Maar die raakt hem compleet verkeerd. En die zwaait ruim over het goal. Geen gevaar. En dan kan Stellendam in ieder geval weer rustig ademhalen. Hier in een tot nu toe enorm lastige wedstrijd. Deze thuiswedstrijd voor Stellendam. Dus in de 10e minuut die inmiddels aanlopen is het 0 tegen 1. Stellendam tegen Slikkerveer.
0: En zo gebeurt er van alles op de Vlakkese voetbalvelden. En dan gaan we zo meteen weer een rondje doen langs de live wedstrijden van vanmiddag. En krijgen we zojuist door van onze clubcorrespondent bij de wedstrijd OFB tegen NOAD 67. Dat ze daar 10 minuten later zijn begonnen. Maar ook daar rolt de bal inmiddels in Olgespaat. En hoort u later op in het programma Sportlokaal. Veel meer informatie hier in de uitzending bij Sportlokaal. Volg het live blog op onze website en ook het live scorebord.

0: Alan Langley en Choosing Texas, dat op jouw zaterdagmiddag, waar inmiddels de voetbalwedstrijden op het eiland Goeree Overflakkee onderweg zijn, of in ieder geval in de afdelingen waar de clubs van Goeree Overflakkee in actief zijn. In de vijfde klasse zien we Alban Broek tegen Melissant. En daar staat Melissant inmiddels al met 0-2 voor op de Kopernis in Nieuwe Tongen. En TVV tegen Rokanje is het 0-1. En WFB op bezoek bij Simonshaven is inmiddels ook op voorsprong gekomen. En daar is het 0-1 op dit moment. Gaan we een rondje doen langs de voetbalvelden. Gaan we beginnen dicht bij de studio in Dirksland bij DVV 09 tegen SO, René Hanenberg.
1: Je had het net over hat-tricks die mogelijk gemaakt zouden kunnen worden, Tim. Maar het was Joost van der Veer die al twee keer heel erg dicht bij zijn derde doelpunt was. Als deze wedstrijd ooit nog mis mocht gaan voor DVV, zullen ze wel eventjes terugdenken aan de momenten tussen de 12e en de 15e minuut. Want Joost van der Veer kwam van links uit de zone vrij voor de keeper, schoot de bal net voorlangs. Vlak daarna kwam hij weer 1-1 met de keeper, maar toen twijfelde hij te lang of hij zou schieten of zou passeren. Toen kwam de keeper als winnaar uit de strijd. Vlak daarna was het Pepijn van der Wulp die over de as van het veld opstoomde. En ook 1-1 met de keeper kwam. En het was keeper van SAO die daar als winnaar uitkwam. Robin Boot heeft al twee keer moeten vissen. Twee keer Joost van der Veer. En heeft ook al twee keer een aardige bal tegengehouden. Anders had de score zomaar desastreus kunnen zijn voor Oud-Beijerland. Doen ze dan helemaal niks, die ploeg uit Oud-Beijerland? Dat niet, want Everland Zimmerman die kwam net na de 1-0 van die alleen voor keeper Bjorn Jongepoeier. Maar schoot uit kansrijke posities, schoot die wild en hoog over. Dat kwam DVV goed weg en gelijk uit de tegenstoot. Andere kant op werd er een strafschop gegeven, die werd benut. En zodoende staan we hier op de 2-0 voorsprong. En het is niet eens geflatteerd, Tim. Het had al meer kunnen zijn.
0: Kijk, dat geeft de positieve berichten in ieder geval uit het veld daar in Dirksland, waar ze met 2-0 voorstaan. En we gaan in afwachting daarvan door naar Sportpark Spartacus. En gaan we eens kijken bij Jordi Smit hoe het is bij de jonge Spartaan tegen VFC.
2: Ja, hier had het niet per se al meer kunnen zijn. De teams houden elkaar goed in evenwicht. We hebben twee grote kansen voor VFC genoteerd. Daarentegen was het net twee minuten geleden Pim Groteboer die goed de diepte in werd gestuurd door Jurriaan Hobbel. Maar Pim schoot hem, kapte terug naar zijn linker en schoot hem toen net over. Terwijl Martin en ik net tegen elkaar zeiden van hey, zie je, het veld lijkt wat te groot te worden bij de jonge Spartaan. Voorin wordt er hoog druk gezet. Achterin blijven ze toch wel 10, 15 meter achter de middenlijn hangen. En dan is VFC wel een ploeg die daar heel handig en makkelijk doorheen kan combineren. Dus volgens mij is dat nu de eerste taak om de rijen weer te sluiten en te kiezen of voor samen hoog of voor samen wat lager. Want ja, deze tegenstander is wel te handig om door die grote ruimtes heen te spelen.
0: En dan gaan we door naar de wedstrijd die op de Cruze in Den Bommel wordt gespeeld. Den Bommel tegen DBGC. Alex Hoordijk.
3: 10 jaar, althans, ja, de laatste 10 jaar is er niet meer gewonnen. In ieder geval door DBGC. Vanmiddag lijkt dat wel te gaan gebeuren. Want na 17 minuten is het Tim Makloet die DBGC op een 0-2 voorsprong heeft gezet. En DBGC heeft al lang aangegrepen nog door te willen. Het zijn ook de betere ploeg in deze wedstrijd. Ook al was er wellicht een klein kansje nog voor Den Bommel. Eerder voordat de tweede treffer van de ploeg uit Oude Tongen werd aangetekend. Maar uiteindelijk stond Roy Nieuwland op de juiste plaats opgesteld. En dus voorkwam die in ieder geval dat de gelijkmaker werd aangetekend. Nu dus al twee treffers in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Na 7 minuten al Thijs Tromp en Tim Makloet. Dus nu in ieder geval met de tweede treffer zojuist is het eventjes wachten tot de veters verstrikt zijn. En ik zie ook een wond aan de arm voor een van de spelers van de thuisploeg. De Bommel moet eventjes het veld af, zegt de scheidsrechter dan. Zien wie het is. Ja, het is Erik Ruigers die eventjes wat water eroverheen krijgt. En dus eventjes een ondertal nu voor de thuisploeg dat het wel gaat proberen. Maar er komt een heel slap balletje dan richting Roy Nieuwland. De doelman van DDGC die heel makkelijk het spel weer kan gaan laten hervatten. En dus is de ploeg uit Oude Tongen weer die het mag gaan proberen. Even kijken wat zij met de bal kunnen. Gaat het balletje in ieder geval richting de zijkant van het veld. Is het Ivan Kabaya die het balletje heeft. kan de bal dan weer terugspelen. Doet dat dan uiteindelijk op Bob Legierse. Legierse kijkt eventjes wat hij verder, wie hij verder kan bereiken. Thijs Tromp maken van de eerste goal. Kan daar de derde komen? Nee, de bal gaat net naast de goal van Sander van Rijn, de doelman van Den Bommel. Het gevaar in deze wedstrijd is dus met name van de gast uit Oude Tongen. En die leidde dan ook na 20 minuten terecht met 0-2.
0: Ruime voorsprong in de derby dus daar in Den Bommel. Gaan we door naar Sportpark de Molenghorst in Stellendam. Waar Stellendam het moeilijk heeft tegen Slikkeveer. Colin Berghout.
4: Ja, en dat is zeker nu een understatement als we in de 19e minuut zitten bij Stellendam tegen Slikkeveer, 0-1 tussenstand. Slikkeveer heeft het gewoon enorm goed voor elkaar hier op de Molenghorst. Want ja, Stellendam komt er gewoon al een aantal minuten bijna niet uit. Ze geven gewoon lange ballen zomaar weg aan Slikkeveer. Slikkeveer heeft de wedstrijd compleet onder controle. Had zelfs 2-0, 3-0 voor moeten komen te staan. Was net een grote persoonlijke fout vanuit Dinant van Gol. Dien van Gol die wilde een van zijn middenvelders inspelen. Dat lukte niet, want daar stond de Murat Dogucan stond daar goed voor. Die passeerde ook nog één iemand. Die probeerde daarna nog een steekpaas te geven. Maar er was dan een klein miscommunicatie met Robert Koster, die alweer terugliep in plaats van doorliep. En toen gaf hij een steekpaas die uiteindelijk opgeruimd kon worden. Maar dat wordt een lange bal gegeven en wordt weer zomaar ingeleverd bij de groen-witte van Slikkeveer. Ze hebben gewoon geen goed antwoord op momenteel. Wij stellen dan nog geen grote kans weten te creëren. En dat is toch wel verrassend. Want we al zeiden, begin van het seizoen is het altijd lastig om daar echt nog een de conclusie op te trekken na twee wedstrijden. Maar één ding is wel zeker, de conclusie die we wel kunnen trekken is dat de beginfase zeker voor Slikkeveer is. Al heeft Stellendam nu wel een corner veroverd hier aan de rechterzijde, die uitdraaiend getrapt zal gaan worden. En genoeg mensen weer naar voren, maar één iemand achterin. Dus dan moet die bal wel goed gaan vallen. En zo niet. Er zijn eigenlijk geen tegenaanvallen zo te zien van Slikkeveer. Dus de bal wordt over de zijlijn heen gerost. En dat wordt weer een inworp aan de kant van Stellendam. Ja, het is ook op het moment dat enorm veel gemoor en geklaag is. Er is zicht, gewoon hoorbaar ongebak. En hoe moet ik het duiden? Enorm veel onvrede in ieder geval op de tribune bij het zien van het spel van Stellendam momenteel. En hoeveel Slikkeveer het onder controle heeft. Als hier wel een goede 1-2 is en als die bal voorgegeven wordt, dan moet hij eigenlijk ingelopen worden. En dan wordt hij niet. Hij wordt gemist door iedereen. En dan blijft de bal nog wel gevaarlijk in de 16 meter in voordeel van Stellendam. En dan winnen ze wel weer een inworp. Maar er was een goede individuele actie daar aan de zijlijn van Justin Gimbis, die de bal daarna voorttrekt en net niemand er tegenaan kon lopen. In de grote mensenmassa rolt die bal zo heel rustig vlak langs het goal. Als hier wel Björn Paper doorheen probeert te worstelen. Maar dat lukte net niet. En dan nu eindelijk een fase dus van 2-3 minuten waarin Stellendam in balbezit is en dreigend kan gaan worden en Slikkeveer juist naar achter wordt geduwd. Als ze hier wel goed druk wordt gezet, daar is alweer balbezit van Slikkeveer op de helft van Stellendam. Wordt hij meteen geopend weer op Capelle? Kan die hem onder controle krijgen? Nee. Dus dan is er wel weer de snelle overname aan de kant van Stellendam. En gaan ze dan nu goed uitkomen? Oh, Tijmerbrand heeft die bal niet lekker aan. Maar er maakt niet uit. De bal wordt goed opgevangen. En komen ze hier dan goed nog uit? Er wordt goed rustig rondgespeeld op de middenlijn. En dan wordt die bal weer geopend en dan wordt de bal weggegeven. In het voordeel van Slikkeveer wordt de bal weer lang gespeeld richting Robert Kosten. Robert Kosten die verliest dat duel. Afvallende bal valt dan wel weer voor Stellendam. En dan kan Stellendam weer gaan beginnen aan de volgende aanval. Hier goed rustig het overzicht gehouden door Tijmerbrand. Rustig op de keeper. En dan kan Stellendam rust in de tent gaan bouwen. Er is niks meer. Eventjes niks aan de hand. Al die grote kansen even vergeten. Nu even de wedstrijd goed aanpakken en controle proberen te pakken in deze op dit moment enorm lastige wedstrijd. Voor Stellendam tegen Slikkeveer kunnen ze hier dan nog gevaarlijk worden op de middenlijn. Gebeurt niet heel veel. Wel nog een vrije trap, maar die is helemaal op de middenlijn. Zover dus op de Molenghorst. Stellendam tegen Slikkeveer. Tussenstand van 0-1 in voordeel van Slikkeveer.
0: Gaan we nog even kort kijken op Sportpark Spartacus. Bij de wedstrijd de jonge Spartaan tegen VFC. En daar staat langs lijn Martin van der Haven.
5: Ja, goedemiddag. Kunt u mij goed verstaan?
0: Ja hoor, prima.
5: Het is voor mij nog een beetje de eerste keer. Dus ik heb nog een klein beetje wat support nodig links en rechts. Maar ik sta hier naar een hele interessante wedstrijd te kijken. Het speelbeeld gaat op en neer. Jonge Spartaan heeft een paar mooie kansen gehad. Ze krijgen nu een mooie vrije trap aan de rechterkant van het veld. Ik zit eens even te kijken hoe de bal gaat. De bal wordt uitverdedigd. Ook Vlaarding heeft een paar mooie kansen gehad. Zeker een paar mooie steekballen tussendoor. Maken het best wel gevaarlijk. Zo samengevat is het een interessante wedstrijd wat netjes op en neer gaat.
0: En dan horen we straks na de klok van 3 uur meer vanuit het sportpark Spartacus. En natuurlijk ook vanaf de overige velden hier op het eiland Goeree over Flakkee. Als we gaan kijken bij de vervolgwedstrijden in het tweede uur van het programma Sportlokaal. De tussenstanden: DVV 09 tegen SO, 2 tegen 0. Den Bommel tegen DBGC, 0 tegen 2. Stellendam Slikkerveer is 0 tegen 1 op dit moment. In de vierde klasse OFB tegen NOAD, 67 nog niet gescoord, 0 tegen 0. Apollo 69 tegen Fios gaat zometeen om 3 uur beginnen. En in de vijfde klasse West zien we Ammenbroek Medesand 1 tegen 2. Flakkee Fortuna Biekwik 1 tegen 0. Herkingen tegen ZBVA 1 tegen 0. En TVV Rokanje 0-1. En ook 0-1 bij Simonshaven tegen WFB. Dat waren de tussenstanden van de voetbalwedstrijden op het eiland Goeree over Kee. Zometeen na de klok van 3 uur zijn we weer terug met uurtje 2 van Sport Lokaal.
6: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
7: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
7: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
9: Deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee. Dat wordt nu een gapend gat.
7: Interviews.
10: Wat is jullie favoriete radioomroep?
11: Altijd Omroep Archipel.
7: En het laatste sportnieuws.
12: 13 wedstrijden gespeeld, 27 punten en de eerste periode op zak.
7: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Sportlokaal op jouw zaterdagmiddag. Tot 6 uur zijn we er nog met een ruime aandacht voor de derde competitieronde van het amateurvoetbal hier op het eiland Goeree over Kee. We gaan in de opening even een kort rondje doen langs de velden en komen daarna terug voor langere verslagen. Maar eerst kort dus naar DVV 09 tegen SO. René Hanenberg.
1: Dat kende een fantastische start. DVV stond binnen een paar minuten 2-0 voor. Kreeg daarna kans op meer, maar er is niet gescoord. Wel 2 keer gewisseld. Tussenstand op dit moment 2 tegen 0.
0: En de wedstrijd in de tweede klasse die ook onderweg is op Sportpark Spartacus is de jongens.
5: Ja, 0-0 nog hier in Middelharnis. Complimenten voor de jonge keeper Dirk van der Sluis. Hij pakte net een mooie geplaatst schot in de hoek. Hij ging netjes gestrekt. De corner die daaruit volgde, daar kwam er nog een gevaarlijke kopbal uit. Die ging naast. Dus alles bij elkaar staat het hier nog 0-0.
0: En ook een mooie derby hebben we in de zaterdag derde klasse. Die wordt gespeeld op Sportpark de Kruis in Den Bommel. De Bommel tegen DBGC. Alex Hoordijk.
13: 32 minuten zijn er gespeeld. Zijrichtingsverkeer, want het is DBGC dat de beste papieren heeft in deze wedstrijd. En ook al twee keer wisselen sporen via Thijs Tromp en Tim Makloet. En die Tromp die had bijna ook al zijn derde op zijn school. Maar hij raakt dus juist de lat. Het blijft dus 0-2.
0: Hij zit natuurlijk ook nog op de Molenhorst bij Stellendam tegen Slikkerveer. Colin Berghout.
4: Met een tussenstand bij Stellendam. Slikkerveer nog steeds 29 minuten gespeeld. 0 tegen 1. Wel Stellendam wat enorm veel meer de wedstrijd aan het aanpakken is. Kansen creëert. Daarover straks meer.
0: Dus we zijn onderweg met het tweede uur van Sportlokaal. En de voetbalwedstrijden waar we dus bij aanwezig zijn, is in de eerste klasse waar we een hele snelle 2-0 voorsprong zagen. Maar inmiddels de wedstrijd denk ik wat meer in evenwicht tussen DVV 09 en SO René Anenberg.
14: Nou, de wedstrijd is wat meer in evenwicht, maar DVV had deze al een tijdje geleden in het slot kunnen gooien. Nu twee grote kansen gemist, Joost van der Veer twee keer en Pepijn van der Wulp. Dus daar had misschien wel een derde doelpunt in moeten zitten. Pepijn van der Wulp die stak het veld over, ging alleen op de keeper en werd door de keeper werd hij gestuit. Dat was ook een van de laatste acties van Pepijn, want vlak daarna is die gewisseld, geblesseerd uitgevallen. Waarschijnlijk een spierblessure, kon niet zien of dat nou kuit of bovenbeen was. Maar hij is in ieder geval vervangen. Julian de Geus is voor hem in de plek gegaan. Jurgen van Bergen is een stapje achteruit gegaan. Staat naast David de Berg in de verdediging. En verder geen veranderingen. Nu een aanval of een poging tot een aanval van SO. Bal wordt ingegooid in de 16. Maar dan kan keeper Bjorn Jongepier die kan hem oplopen. En heeft de bal ver naar voren geschoten. Nu wordt Joost van der Veer gezocht. Maar die zit tussen twee boomlange verdedigers. Zit hier. Maar kwam met een hakje kan die Jurgen van Bergen meesturen. Die komt in de 16. Die kapt de bal naast zijn linkse voet. En probeert keeper Boten te verrassen. Maar dat is hoefde die niet in actie te komen. Wel daarvoor keeper Boten die scherp uit zijn doel kwam. In de voeten geleed van aanvaller Joost van der Veer. Vlak daarvoor een soortzelfde actie kwam die in botsing met Jens Masterbroek. Keeper leek eventjes aangeslagen. Wisselkeeper loopt warm. Maar als ik zo kijk denk ik dat het wel meevalt. Keeper neemt de doeltrappen nog niet. Laat hij nog eventjes over aan zijn laatste man. Dus vermoedelijk blijft hij wel op de been. En we zijn hier middels een klein half uurtje zijn we onderweg. Het is 2-0. Wedstrijd is zeker nog niet gespeeld. Want SAO beschikt over een aantal pijlsnelle aanvallers met Gerwin Leek en Everland Zimmerman. Die kun je geen seconde uit het oog verliezen, want dan zijn ze weg. Dat is ook een beetje het spel wat SAO probeert op de mat te leggen. Rust aan de bal en dan snel ruimte zoeken vooruit. Nu het ingooi wordt onderschept door SO. Gaat de bal naar de 16 en daar komt Zimmerman in balbezit. En dan is het Yannick Luchthart die wint. En dan kan DVV kan proberen eruit te komen. Maar dan is het keeperboot die ver buiten zijn 16 de bal wegschiet. Dus het lijkt nog wat mee te vallen met zijn blessure. SO gaat wat meer meevoetballen. Maar het is, als we kijken op dit moment tegen een 2-0 achterstand aan. En we zijn hier 33 minuten onderweg. We zijn op weg naar het rustsignaal.
0: En ook onderweg naar het rustsignaal zal zijn op Sportpark Spartacus. En laten we hopen dat de jongens Bataan vlak voor rust misschien wel een doelpuntje kan scoren. Maar de wedstrijd is nog aardig in evenwicht bij Martin van der Haven, de jongens Bataan VVC.
15: Inderdaad, de wedstrijd is goed in evenwicht. Het schouwspel zit zich voornamelijk op het middenveld. Links en rechts worden er wat speldenprikken uitgedeeld. Maar geen noemenswaardige dingetjes in de tussentijd.
0: Gaan we door naar de derby. Daar was het in ieder geval te zien in Den Bommel dat DBGC de overmacht heeft in de derby tussen Den Bommel en DBGC. Alex Hoordijk.
13: Dat is nog steeds het beeld dat we hier zien, Tim. Als we nog zo'n 12,5 minuten officiële speeltijd hebben, zal niet heel veel bijgetrokken. Want echt weinig aan blessures gehad in deze eerste helft in die derby. Tussen Den Bommel en DBGC, waarin nu Den Bommel het wellicht even gaat proberen. Van de bal naar voren geschoten worden. Ja, probeert men eigenlijk om de verdedigers van de DBGC heen te draaien. Ja, dat had makkelijker gekund, denk ik, als je hem wat eerder had afgegeven. Maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Het is nu Johnny Noordermeer van DBGC die zo meteen het spel mag gaan hervatten. Het balletje, dat is in ieder geval ergens in de bossages hier terecht gekomen. Wordt er in ieder geval ingeworpen. Maar kan men ook weer wegverdedigen aan de kant van DBGC. En dus kan die ploeg er weer uit. Dan wordt er goed verdedigd nu in dit geval door Jacco, door Daniek de Roon. Aan de kant van de thuisploeg natuurlijk. Is het nu in ieder geval DLGC dat wel weer de bal over kan gaan nemen? Is het Jeroen Zet vorige week nog goed voor 3 goals voor DLGC? Die balletje dan naar voren weet te schieten richting Brian Bouwens. Kan de bal wel naar voren worden geschoten, maar dan wordt er goed opgelet door de verdediging van de thuisploeg, Den Bommel in dit geval dus. En dus kan die ploeg weer wat proberen. En is er ook een overtreding gezien die er gemaakt is. Een overtreding gemaakt in dat geval op Koen Cornet. Die mag zo meteen ook de vrije trap gaan nemen. Neemt die bal ver naar voren. Probeert dan in ieder geval Kelvin Kuma te bereiken. Probeerde het ook al vanaf 25 meter met een vrije trap. Maar die bal die kwam in de handen van doelman Roy Nieuwland terecht. En dus was die kans ook voorbij. En is er nu wederom een blessurebehandeling aan de kant van DDGC. Nee, aan de kant van Den Bommel zo meteen nodig. Dat is hetgeen waar de scheidsrechter even op wacht. Nou, de man staat inmiddels alweer op. Loopt wat manken weg en denkt laat ik eens een sprintje gaan trekken. Dan zal de pijn die ik heb in ieder geval verbeterd zijn. Is het zometeen de doelman van de die het spel toch gaat hervatten. Komt dat verder naar voren. En staat het hier nog altijd 0-2 voor DDGC. En dat is alles, dat is gewoon verdiend.
0: Verdiende voorsprong dus voor de mannen van Ben Hoogwerf daar in de derby tegen Den Bommel. Gaan we naar de Molenhorst, Stellendam, Slikkerveer, Colin Berghout.
4: We zitten hier bij Stellendam Slikkerveer in de 35e minuut die inmiddels aan het lopen is. Waarbij Slikkerveer al een hele tijd geen kans meer heeft weten te creëren. Dus dat is goed nieuws aan de kant van Stellendam. Dat ze het veel meer onder de controle hebben. Als ik dat zeg, komt er hier een grote kans aan? Vraagteken met Dokuchan hier recht van de 16 meter. Die heeft veel de bal ook gehad, veel acties gemaakt. Niet allemaal even succesvol, maar die laat zichzelf zeker goed zien vandaag aan de kant van Slikkerveer. Als de bal hier uiteindelijk goed wordt verdedigd door Stellendam, door Liam Nobles, wel resulteert dat nog in een inworp voor Slikkerveer ter hoogte van de 16 meter van Stellendam. Dus er worden weer genoeg mensen naar voren verzameld om toch weer wat gevaar te creëren in die 16 meter van Stellendam. Als hij ingegooid gaat worden door Boy van Reden. De bal wordt hier gecombineerd en wordt er een overtreding gemaakt. Een beetje onhandig. Nogmaals, in de richting van de cornervlag is erbij. Dus eigenlijk is het een verkapte corner die ze hebben ingewonnen bij deze vrije trap aan de kant van Slikkerveer. Ja, Stellendam wat steeds beter in de wedstrijd komt. Een keer halen van die ze uiteindelijk niet hebben weten af te maken. Een grote kans was er ook nog aan de kant van Stellendam goed opgedraaid. Was het door Michael Metropa, rand van de 16 meter. Die werd toen uit te halen, maar net langs de paal. De bal hier wordt voorgegeven. De bal wordt hangen in de 16 meter van Stellendam. Vooral iemand Slikkerveer wordt voor een overtreding gefloten door de scheidsrechter. Op de nummer. Op Boy van Slikkerveer. Of niet? Wordt er nou wel voor vrij trap gefloten? Wel, toch? Want Stendam wil een inworp gaan nemen. Wat is nou de situatie? De spelers weten het niet van beide teams. De scheidsrechter weet hij het zelf wel, is de vraag. Er is in ieder geval vrij veel onduidelijkheid.
0: We gaan je even onderbreken, Colin, want er is gescoord in de tweede klasse wedstrijd op Sportpark Spartacus naar de Jonge Spartaan tegen een VFC. Marten van der Haven. De tweede klasse wedstrijd op Sportpark Spartacus naar de Jonge Spartaan tegen een VFC. Marten van der Haven.

0: onmachtig uit. En verdedigend zijn het inderdaad die gevaarlijke steekpaasjes wat Vlaardingen steeds heeft. Dus alles overziend, tot zover is het een terechte uitslag, terechte tussenuitslag zover 0-1 voor Vlaardingen.
1: Een achterstand dus voor de jonge Spartaan in die thuiswedstrijd tegen VFC. Gaan we terug naar Stellendam tegen Slikkerveer, Colin Berghout.
2: Dat is hier een gevaarlijke voorstelling en hij valt nog goed voor Slikkerveer. Nee, dat doet hij net niet. Goed onderschept door Dino van Gol. En dan kunnen ze eruit bij Stellendam. En dat wordt op tijd in de kiem gesmoord aan de kant van Slikker. Maar oh, wat was de keeper aan het doen bij Stellendam? Er was een vrije trap voor Slikkerveer. Die werd getrapt en uiteindelijk was het voorzet, maar hij kwam uit. Lars van der Lela kwam dus uit en hij liet de bal door zijn handen heen glippen. En dus letterlijk achter hem door zijn handen heen glippen. Dus die bal achter hem, vlak voor hem, werd hij dan op tijd nog weggerost. Vlak voordat hij over de lijn heen kon rollen. Het was een beetje een tumultueus geval voor het goal van Stellendam. En enorm veel opwinding en verwarring tijdens deze bijzondere wedstrijd tot op heden. Waarbij eerst Slikkerveer veel beter was, daarna de kans afmaakte, behalve eentje in ieder geval. Dus daardoor staan ze ook altijd nog voor. En daarna was Stellendam weer een stuk beter met één grote kans dus voor Michael Metrop. En vervolgens is er deze grote fout van de keeper bij Stellendam van Lars van der Lela. Ja, er gebeurt werkbaar hier van alles een hele entine wedstrijd. En dan is het alleen nog hopen, uiteraard vanuit het belang van het eiland, dat Stellendam zich nog weet op te richten tegen Slikkerveer en die kansen nog gaat weten om te zetten in doelpunten. Want een 0-1 achterstand heb je uiteindelijk helemaal niks aan. Wel is het altijd mooi om te zien dat je in ieder geval beter in de wedstrijd de hele wedstrijd. Dan ga je natuurlijk ook vrolijk hier die wedstrijd afsluiten, ondanks dat je twee goede wedstrijden hebt gespeeld. Dus tot op heden een moeizame wedstrijd voor Stellendam, maar ze komen er steeds beter in. Bij Stellendam tegen Slikkerveer in de 39e minuut. Nog steeds de tussenstand van 0-1 in het voordeel van Slikkerveer.
1: Dan gaan we terugschakelen naar de eerste klassewedstrijd. Want bij René Hanenberg is er weer gescoord tussen DVV 09 en SO.
3: Ja, en dat is al even geleden. Het was een doelpunt van SO. Die kwamen terug in de wedstrijd. 2-1. Gerwin Leek, een gevaarlijke bal. DVV kreeg de bal niet weg. Werd ingespeeld en van dichtbij 2-1. Dus dat betekende een flinke tegenslag voor de Dirkslanders. Maar ze richten zich heel snel alweer op. En het is Joost van der Veer die een derde doelpunt tegen de touwen schoot. Een zuivere hat-trick is het net niet. Maar wie zal die daarop letten? Het is, de marge is weer 2. Op dit moment DVV in de aanval. Teruggetrokken bal van Luc Korver. Wordt door keeper wordt die uit zijn doel getikt. En dan met vereende krachten uit de 16 weggewerkt. En dan wordt er een overtreding gemaakt op speler van SAO. En dat betekent heel eventjes rust hier in de tent op weg naar het eindsignaal van de eerste helft. Nog een paar minuten te gaan, maar het is voldoende gebeurd. Maar de tussenstand is weer 2 doelpunten in het voordeel van DVV. 3-1.
1: 3-1, dus de voorsprong daarvoor de Dirkslanders. De jonge Spartaan tegen VFC is 0-1. De Bommel DBGC 0-2. En bij Stellendam tegen Slikkerveer is het nog steeds 0-1... door die vroege voorsprong voor de bezoekers vanuit Rotterdam Slikkerveer.

0: Springen we wel terug in de tijd met de muziek hier op, in het tweede uur van Sportlokaal met UB40 en Don't Break My Heart. En daarbij konden we even allemaal tot rust komen tussen de wedstrijden door hier op het eiland Goede Hoofdverkeer. Gaan we ons opmaken voor de slotminuten, denk ik, en de slotfases van de eerste helft van de wedstrijden waar we vanmiddag bij aanwezig zijn. Haalt DVV 09 de 3-1 over de streep wat betreft de eerste helft in de wedstrijd tegen SHO René Aleberg?
1: Nou, dat staat nog steeds op het scorebord, maar het had net zo goed had het 3-2 kunnen zijn, Tim. We staan net weer een uitbraak van SHO en het is keeper Bjorn Jongepier die uitkomt. Heeft wat moeite om de bal te verwerken en hij wordt eigenlijk weer verrast door de snelheid van die nummer 29, die razendsnelle Gerwin Leek. En die gaat om de keeper heen, ziet kans om de bal richting de goal te plaatsen en komt volgens mij via de paal, komt hij terug het veld in en dan komt hij voor de voeten van een SHO-speler, maar dan is het David de Berg die uitstekend blokt en daarmee de twee doelpunten marge op het scorebord weet te houden. We zitten inmiddels al in blessuretijd, maar die is ook geweest. Er zijn twee wissels zijn er geweest. Eén aan de kant van DVV, daar is Pepijn van der Wulp geblesseerd eraf gegaan. En bij SHO is Bjorn Post heeft het veld moeten verlaten. Voor hem in de plek Thomas de Loof. En bij DVV is Julian de Geus erin gekomen. Zo zijn alle administratieve taken zijn weer weggelegd. Was net veel weggewerkt, was er net even een klein opstootje. En nu wordt het misschien een groter opstootje, want het is een doelpunt. De bal wordt vanuit de inworp wordt hij in de 16e gebracht. Blijft hij weer hangen en dan valt hij weer voor de voeten van Gerwin Leek. En die schiet van dichtbij de bal in de uiterste kruising aan de andere kant. Was niet Gerwin Leek, sorry. Het was Nathan Bernardina die de 2-3, of de 3-2 beter gezegd, op het scorebord heeft gebracht. Vermoedelijk zal dit wel het laatste wapenfeit zijn in deze eerste helft. Die zeker voor de neutrale toeschouwer een fantastische helft is met 5 doelpunten en kansen voor meer. Hattrick van Joost van der Veer. Maar DVV staat nog maar op een marge van 1 doelpunt. SHO, ploeg vorig jaar uit de divisie gedegradeerd. Komt van beter aan voetballen toe. En dan zie je dat DVV wat moeite heeft met de snelheid. De verrassing in de eerste minuut was de snelheid van DVV. Die probeert nu nog wat terug te doen. Komt Jens Masterbroek in de 16 en die schiet. En er werd al gejuicht naast me, maar de bal gaat via een voetje van Oud-Beijerland van SO. Gaat hij in het zijn. Het vertekend beeld. 2 doelpunten voor SO, 3 voor DVV. En dit is de corner die wordt genomen door diezelfde Jens Masterbroek. Die laat hij over de achterlijn speren. Wordt niet gevlacht. De bal wordt weggekopt. Is het Julian de Geus die de bal terugbrengt bij Jens Masterbroek. Die gaat met de Geus de combinatie aan. En dan is het even kijken, Jurgen van Bergen die tussen twee man door de bal niet in het bezit kan houden. En dan is het David de Berg die van buiten de 16 uithaalt. Verrassend verdekt schot en die gaat maar net naast de paal. En zo had het behalve 3-2 had het ook zomaar wat meer kunnen zijn. Een 4-4 ruststand had zeker niet meer staan. Maar goed, het is 3-2. DVV nog aan de goede kant van de score. Doeltrap voor de formatie uit Oud-Beijerland SHO. En als jullie me niet meer horen, dan eindigen we hier de eerste helft met een 3-2 tussenstand.
0: Tot zover de tussenstand. Dus daar in Dirkstand gaan we eens kijken op Sportpark Spartacus. Want daar kwam de laatste keer dus de bezoekers uit Vlaardingen op een 0-1 voorsprong. En zijn we benieuwd of de jongens Spartaan dat al een klein beetje te boven is gekomen in de laatste minuten van de eerste helft bij Martin van der Haven. Martin van der Haven bij de jongens Spartaan tegen VFC. Nee, die komt niet door. Nou, gaan we naar Den Bommel tegen DBGC. Kijken of er daar nog gespeeld wordt in de eerste helft bij de derby daar in de derde klasse bij Alex Hoordijk.
2: Nee, daar wordt niet meer gespeeld. Tim Jan van der Ende heeft gefloten voor het einde van de eerste helft. Waarin het voornamelijk eenrichtingsverkeer was. Maar het toch Den Bommel was die in de slotfase nog wat probeerde. Maar Jonno Bakker die werd afgevlacht wegens buitenspel. En met het noemen van de naam van Jonno Bakker hebben we ook de enige naam die op dit moment in het boekje van de scheidsrechter is gegaan met een gele kaart na een overtreding op het tijmen van de Veke. Een leuke eerste helft wel tussen Den Bommel en DBGC. Maar helaas gaat het wel één kant op, want Den Bommel die ziet bij rust een achterstand op het scorebord staan. Want DBGC leidt hier. De ploeg uit Oude Tongen staat voor met 0-2.
0: Een voorsprong dus voor de ploeg uit Oude Tongen. Dus die daarmee goede zaken doet om hoger te gaan staan in die derde klasse. Gaan we nog in diezelfde derde klasse kijken bij Colin Berghout. Die bij Stellendam tegen Slikkerveer op het veld zit bij Sportpark de Molenhorst. Colin Berghout. Colin is niet meer aanwezig. Gaan we terug naar de jongens Spartaan tegen VFC. We gaan eens kijken bij Martin van der Haven of het ook rust is op Sportpark Spartacus. Nou, er lijkt iets mis met de verbinding dus van die wedstrijden. Gaan we zo meteen door naar de ruststanden van de wedstrijden hier op het eiland. Goeie overkee. En gaan we nu luisteren naar de muziek die we hier hebben klaarstaan in de players van Omroep Archipel in de studio van Sport Lokaal.
3: Sport Lokaal is het sportprogramma voor Goeree Overflakkee. Tot 6 uur is dit Sport Lokaal, Omroep Archipel.

0: Dan gingen we terug naar die beruchte jaren 80 met Irene Cara en Fame. Hier op jouw zaterdagmiddag is het 3:30 geworden in het tweede uur van het programma Sportlokaal op de streekomroep van Goeree Overflakkee, Omroep Archipel. En tot 6:00 zijn we er nog met in ieder geval de derde competitieronde hier op het eiland Goeree Overflakkee. En we zijn in de meeste wedstrijden al bij de rust aanbeland. En dat is ook bij de wedstrijd die wordt gespeeld in de Van Pollenpolder in de zaterdag vijfde klasse. En daar staat de wedstrijd, is op dit moment bezig, de wedstrijd Flakkee tegen Fortuna Bikwik. En de afgelopen twee wedstrijden heeft Flakkee dus gewonnen. Dus het gaat in ieder geval de goede kant op daar in Middelharnis. En we zijn reuze benieuwd hoe het vanmiddag er aan toe gaat, of aan toe is gegaan in de eerste helft tussen Flakkee en Fortuna Bikwik. En daarvoor hebben we aan de telefoon onze clubverslaggever die daar zit, Danny Arendsman. Danny, wat heb je voor eerste helft gezien bij die wedstrijd?
1: Nou ja, de wereld is eigenlijk overweldigend hier tegenwoordig. We hebben in de beker ook 3 wedstrijden gewonnen. Dus we zijn zowaar een ronde verder. Ik heb gevraagd aan mensen die hier al heel lang lopen. Niemand weet wanneer dat voor het laatst geweest is. Dus dat is dan weer grappig. Vandaag goede ploeg. Fortuna Bikwik. Met een gevaarlijke Juri Heistek en een Dylan de Vroet die bij SCO vandaan gekomen is, heb ik begrepen. In het begin had Flakkee niet heel veel in de melk te brokkelen. En er werd ook een bal op de paal geknald. Daarna werd het wat evenwichtiger. En dat resulteerde eigenlijk in een prachtige goal van Gianluca Bosman en een voorzet van Mino Wielaert. Daarna zie je toch dat Fortuna weer opkomt. Het is even afwachten hoe het nou afgelopen. Maar ja, de punten zijn nog niet gedeeld, zeg maar.
0: Nee, dus het kan nog een moeizame eerste tweede helft gaan worden voor de mannen van Antwerpen.
1: Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dus je ziet gewoon dat het echt een goed voetballende ploeg is. Uiteindelijk is het gewoon afwachten hoe zich dat de tweede helft ontwikkelt. Het is die prachtig weer. Het is de dag van de scheidsrechter. Mag ook genoemd worden. Ja, die man die fluit een prima wedstrijd. Dus we hopen dat hij dat volhoudt. En dan natuurlijk de punten wel op Flakkee kunnen houden. Maar ja, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. En je weet het, hè, als je kampioen wil worden, moet je ook moeilijke wedstrijden winnen, toch?
1: Ja, zeker. Dus laten we ons vasthouden aan de voorspelling van Jeroen. En dan gaan we het meemaken.
0: We gaan het zien. Nou, in ieder geval, bedankt voor je toelichting tot zover, Danny. En maak er een mooie tweede helft van. En dan spreken we je na de afloop van de wedstrijd wel weer.
1: Is goed.
0: Hey, bedankt in ieder geval voor de bijdrage voor zover. 1-0 is de rust dan dus bij Flakkee tegen Fortuna Bikwik. Met dat doelpunt van Gianluca Bosman. Die uit een mooie kopbal de 1-0 op het scorebord wist te zetten. Andere berichten krijgen we dan vanuit de vierde klasse wedstrijd, want daar is ook al iets later afgetrapt, maar inmiddels is het al wel rust bij de wedstrijd in Ochtendsplaat op Sportpark Oltgen tussen OFB en NOAD 67. Daar kijkt voor ons naar de wedstrijd in ieder geval ook Marco van der Zand. Marco, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Tim.
0: Hey Marco, wat kun je ons vertellen over de eerste helft van deze wedstrijd dus voor OFB?
2: Nou, ik hoorde net je vorige verslag even zeggen van de scheidsrechter doet het hartstikke goed. Nou, hier hebben we een scheidsrechter. Die heeft de controle niet echt over de wedstrijd. En ik geloof dat er al 4 of 5 gele kaarten uitgedeeld zijn vanwege praten. En, dus nee, dat gaat niet heel erg goed. Maar goed, als we dan naar de wedstrijd kijken. Ja, het is NOAD wat toch al een heel gestructureerd team op het veld heeft gezet. En dan als ik dan kijk naar OVB. OVB is wat dat betreft wat gehavend. En Rick Hokke, de laatste man, die is afwezig. Marcel Herwijnen, die ook centraal achterin voetbalt, is afwezig. En dan heeft Kees Beem een keuze gemaakt om de spits, eigenlijk spits van OVB, Jelme Overbeek, om die als centrumverdediger neer te zetten. Samen met Jesse de Bonte. En dat gaat op zich hartstikke goed. En dan moet ik het toch zeggen dat OVB eigenlijk een beetje ongelukkig op achterstand komt eerste doelpunt. Staat een speler van NOAD buitenspel. Althans, hinderlijk buitenspel. Waardoor de keeper niet bij de bal kan komen. OVB doet appelleren bij de scheid. Daar komen dan wat gele kaarten door. Maar de scheidsrechter laat zich niet van het veld slaan. En erkent gewoon het doelpunt. En dat is dan wel een kantelpunt voor voor die eerste helft, want dan wordt het toch wat grimmiger. En de overtredingen worden wat harder. En dan is er een koorda voor NOAD. Bal komt te hoog voor. En dan staan er 3 man in de 5 meter. Die staan vrij. En die krijgen gewoon gelukkig de bal voor zijn voeten. En dan kijkt OVB tegen een 2-0 achterstand aan. Dus het is Het geluk, laten we zo zeggen, is niet aan de kant van de OVB. Hoewel dat ze wel wat kansen hebben gehad. Eén of twee keer voor de doel. En een minuut of drie voor het einde. Een goede doorbraak dat Jermo van der Zand de bal kan schieten. En ja, die gaat dan op de paal. En dan niet aan de binnenkant van de paal. Maar dat hij dan net naar buiten gaat. En ja, dan kom je net niet weer met de aansluitingstreffer mee weg voor de rust. Dus ja, dan ben benieuwd wat Kees Been in de rust gaat zeggen bij ze.
0: Ja, nou goed, we hebben nog 45 minuten om die achterstand gelijk te gaan trekken, Marco. En als er wat te melden valt, dan horen we dat zeker van jou.
2: Gaan we zeker doen.
0: Hey Marco, bedankt weer voor zover in ieder geval de eerste helft van OFB tegen NOAD 67. Oh, dan gaan we naar de wedstrijd De Jonge Spartaan tegen VFC. En dan gaan we naar Jordi Smit, als het goed is. Jordi.
3: Bijna goed.
0: Martin, ook goed, Martin. Zeg het maar.
3: Net een hele mooie kans voor De Jonge Spartaan. Mooie aanval opgezet over rechts, over verschillende schijven. Kwam uiteindelijk met een mooie voorzet in de kopbal, maar die ging ruim naast. Dat betekent dus dat het nog steeds 0-1 staat. Vlaardingen heeft een licht veldoverwicht. Hebben de beste kansen gehad en daarom staan ze ook met 1-0 voor. We zien dat we een wissel hebben. In het veld is gekomen Touré. En uit het veld is gegaan Vroeg in de Wei.
0: En daarmee zijn we dus onderweg met de tweede helft van de wedstrijd tussen De Jonge Spartaan en VFC. En u kan het allemaal blijven volgen hier in het tweede uur van Sportlokaal.
4: Sportlokaal. Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal, live, lokaal en actueel.

0: Door de muziek van Atomic Kitten en You Are. Daarmee is het inmiddels bijna 10 minuten over de klok van 3:30 geworden. De meeste wedstrijden zijn begonnen aan de tweede helft. En voordat we daarmee aan de slag gaan, gaan we eens even kijken naar de actuele stand van zaken op de Vlakkese voetbalvelden. Gaan we beginnen in de vijfde klasse E-West 2, Abbebroek, Melissant. Daar 1-3. En dan hebben we de doelpuntenmakers aan de zijde van Melissant. Dani de Ron, hij scoorde de 0-1, 0-2 door Ralf Mens. Daarna was het Abbebroek die iets terug wist te doen en de stand te verkleinen tot 1-2. Maar Rick Veldmeijer bracht de ruststand op het scorebord van 1-3 in het voordeel dus voor Melissant. Je hoorde Danny Anesman zojuist in de rust van de wedstrijd Vlakke tegen het Fortuna Bikwik. De wedstrijd is nog niet gespeeld, maar goede kansen wel aan de zijde van Vlakke. En Gianluca Bosman wist de 1-0 op het scorebord te zetten voor de thuisspelende ploeg. En zodoende blijven ze in de winningmoed in de vijfde klasse. Herkingen tegen ZBVA kent de gelijke stand van 1-1. Johan Nachtegaal met NTVV heeft het moeilijk op Sportpark De Koop. Is, want tegen Rokanje kijken ze tegen 1-4 achterstand aan. En Simonshaven tegen WFB was berust 0-3. Marco van der Zand hoorde u bij OFB tegen Noad 67. Een klein beetje een ongelukkige wedstrijd voor OFB. En ook een 0-2 ruststand daar op het scorebord. En trainer Kees Breen heeft wat moeten husselen in de opstelling van de wedstrijd. Zelfs de spits Jelmer Overbeke staat nu centraal in de verdediging van de ploeg uit Olgensplaat. Op Sportpark Olgen is er dus 0-2 bij rust. In de derde klasse zagen we de ruststanden tussen Den Bommel en DBGC 0-2. En Stellendam Slikkerveer werd 0-1. In de tweede klasse de jonge Spartaan tegen VFC heeft u live kunnen horen 0-1. En DVV 09 tegen SHO, daar is het 3-2 op dit moment. Alle wedstrijden zijn weer begonnen. We gaan maar van start in de eerste klasse bij René Hanenberg bij DVV 09 tegen SHO.
1: En de tussenstand 3-2 die u noemde, die had alweer in evenwicht kunnen zijn. Want SHO komt flitsend uit de startblokken naar de rust, Tim. Trainer Harry Akkerman zal ongetwijfeld zijn ploeg gewaarschuwd hebben om scherp te beginnen, om op te letten op die snelheid van die voorwaartse van SHO. En dan de eerste, de beste bal, wordt er misgetimed en heeft een razendsnelle buitenspeler een voorzet in huis die langs iedereen heen gaat. En gelukkig voor DVV bij de tweede paal wordt gemist, niet onder controle wordt gebracht. Want anders had het zomaar binnen een minuut na rust had het hier 3-3 kunnen staan. We hebben hier een geweldig spectaculaire wedstrijd qua scoreverloop. De kansen waren in het begin waren voor DWV. Joost van der Veer had razendsnel 2 doelpunten op het scorebord gebracht. Had daarna kans op meer. Pepijn van der Wulp had kans op meer. Daarna de aansluiting van SHO en gelijk het antwoord van DWV. En op slag van rust was het de ploeg uit Beierland die 3-2 op het scorebord bracht. En die staat nu nog steeds. Er zijn 1-2 minuutjes zijn er onderweg. DWV is op dit moment in de aanval. Jurgen van Bergen gaat de 16 meter in probeert terug te trekken naar Jens Masterbroek, maar dat mislukt. En dan probeert SO eruit te komen, maar gaat de bal over de zijlijn. Dit wordt hier nog een lange 43 minuten om die driepunter op het scorebord te houden. Die zijn er nog niet, maar als de tweede helft net zo leuk wordt als de eerste, dan wordt die maar half zo leuk. We hebben hier een fantastische wedstrijd. Voorlopig 3-2 in het voordeel van DVV.
0: En blijf deze spannende wedstrijd gewoon volgen via Sportlokaal op Omroep Archipel. Ook in de tweede klasse is inmiddels alweer begonnen bij Marten van der Haven, de jonge Spartaan tegen VFC.
2: Ja, die jonge Spartaan is goed uit de startblokken gekomen in de tweede helft. De wissel doet goed. We zien dat Touré netjes een bal kan aannemen en netjes een bal kan terugleggen. En dat geeft echt wel rust in de aanval. Ook nu is er weer een mooie aanval van de jonge Spartaan. En uiteindelijk wordt het niks. En dan zien we dat Vlaardingen er weer uit probeert te komen met wat countertjes. Met dat slimme steekballetjes. Intentie van de jonge Spartaan is zeer goed de tweede helft. Wat verder opvalt is dat het een zeer vriendschappelijke wedstrijd is. Relatief weinig overtredingen. Ik moet ook zeggen, de scheidsrechter kan het spel volgen en het spel leiden vanuit de middencirkel. En hij komt ook niet verder dan de middencirkel. Dus hij heeft een rustige middag tot zover. En wat dat betreft een zeer vriendschappelijke wedstrijd zonder al te veel overtredingen en zonder kaarten tot zover. Alles bij elkaar, jonge Spartaan 1-0 achter.
0: 1-0 achterstand nog steeds. En ze zullen er flink aan de bak moeten om nog wat puntjes te mogen houden daar op Sportpark Spartacus tussen de jonge Spartaan en VFC. Gaan we weer eens kijken bij de derby in de derde klasse tussen Den Bommel en DBGC. Want ook op Sportpark de Kruis rolt de bal weer bij Alex Hoordijk.
3: Ja, daar zijn we inmiddels 10 minuten bezig. En was het met name in de beginfase Den Bommel wat proberen te doen. Maar uiteindelijk is het de derde treffer voor DBGC. Die zojuist op het scorebord is gekomen. Het is Jeroen Seppels doelpunt te maken. Vorige week scoorde hij dus 3 keer. Nu heeft hij 1 van die 3 treffers in ieder geval op zijn naam. Want die andere voorrust werd al gescoord door Thijs Tromp en Tim Makloet. En dus zien we eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als voorrust. Probeert in ieder geval Den Bommel wel goed uit de kleedkamer te komen. Dacht ook richting het doel te kunnen opstomen. Maar uit de tegenstoot die dan daarna komt, is het heel snel dus 0-3. Al na 5 minuten in deze tweede helft stond die stand op het scorebord. Is het nu Den Bommel dat het mag gaan proberen. Doen ze door middel van een vrije trap, meter op 10 over de middenlijn op de eigen helft doen ze dat dan nog. En dan is het nu Danique de Roon die het balbezit heeft namens de thuisploeg uit Den Bommel dus. De thuisploeg probeert dan de voorwaartse snel te bereiken, maar daar zijn het ook de mensen van de verdediging die goed op letten. Nou ja, heel goed doen ze dat niet, want er kan uiteraard nog wel een schot gelost worden. Is het die de Roon die ook wat verder naar voren gelopen is en dacht van laat ik eens een trap tegen die bal geven. Als hem niet goed wegruimen bij DBGC, maar uiteindelijk levert dat geen verder gevaar op, want die bal werd een makkelijke prooi voor Roy Nieuwland. Den Bommel gaat het nu wel proberen, maar dan gaat de vlag voor buitenspel ook omhoog. En dus krijgen we zometeen een vrije trap voor de gasten, die dus met een ruime voorsprong hier op het veld staan in Den Bommel. DBGC dat tot nu toe 3 keer doelman Sander van Rijn wist te verschalken. En nu gaan ze wederom proberen richting dat doel te komen. Doen ze dan via Sonny Noordermeer. Sonny Noordermeer kijkt of hij de bal naar voren kan krijgen. Kan de bal dan niet terechtkomen bij Ivan Cabella? Dan eens even kijken wat. Dan is het in ieder geval een speler van Den Bommel die ervoor zorgt dat de bal weer over de zijlijn gaat. Dus is het Noordermeer die weer even mag gaan gooien. Gaat de bal richting Bob de Giersen. De Giersen kijkt eventjes wat hij met die bal kon doen. Gaat de bal wat verder naar voren. Nou, Sepp staat daar nog redelijk ver vandaan. Nog een voetje dat ervoor zorgt dat die bal weer in balbezit komt bij Den Bommel. Dan is het die ploeg via Kelvin Goema die het probeert. Maar er zitten ook een aantal mensen van een DBGC omheen. Toch blijven ze in balbezit. Goema die het balletje dan kijken richting Roel Cornet. En dan gaat de bal ver naar voren. En dan is het in ieder geval de timer van het weken die weer weet op te ruimen. En via het voetje dan nog van een van de spelers in dit geval van Den Bommel gaat de bal ook nog eens een keer over de zijlijn. En mag er zometeen dus weer ingeworpen gaan worden door de ploeg uit Oudertongen. Die dus voor staat hier bij Den Bommel. En die stand is gewoon terecht. Want er staat 0-3 voor DDGC.
0: Ruime afstand dus inmiddels voor de ploeg uit Oudertongen in die derde klasse. En laten we het hopen dat voor Stellen dat ze iets terug kunnen gaan doen in die tweede helft van de wedstrijd op de Molengors. Stellendam tegen Slikkerveer is ook weer onderweg bij Colin Berghout.
4: Al viel. Er kwam een afvallende bal aan de punt van de 16 meter. En daar was uiteraard Rijn van Dongen voor Slikkerveer, die de bal prachtig voorgaf op de enorm vrijstaande Johnny van Vught met nummer 5. Een van de verdedigers die volledig vrij komt te staan. Oog in oog met de keeper. Echt 2 meter van het goal. Niemand om hem heen. Loopt hem volledig makkelijk binnen. Keeper Lars van der Lely compleet kansloos. En dat maakt het 0-2 bij Stellendam tegen Slikkerveer. Als we hier in de 56e minuut zijn. En Stellendam dus nu waar ze leken te consolideren. Waarbij de druk leek af te nemen. De kansen leken af te nemen. Aan de kant van Slikkerveer openen ze hier de tweede helft op een vreselijke manier voor hun. Waarbij ze dus op een 0-2 achterstand komen tegen de club die in 2 wedstrijden pas 1 puntje heeft weten te pakken. Nog geen goal heeft weten te maken. Scoorten hier in ieder geval 2 in 55 minuten. En dan lijken toch bij Stellendam vandaag de verkeerde kant op te gaan. Maar niks is onmogelijk uiteraard. Maar één ding is wel een belangrijke voorwaarde. Willen ze is dat ze meer kansen moeten gaan creëren. Want met de kansen die ze nu hebben gecreëerd ga je simpelweg ook niet kunnen scoren. Als ze hier een opmars maken aan de zijlijn, maar goed door diezelfde Johnny van Vught onderschept, waardoor ze een inworp verdienen aan de kant van Stellendam ter hoogte van de 16 meter.
0: Ga ik je toch even kort onderbreken, Colin, want er is ook weer gescoord in de wedstrijd die in Dirkzand wordt gespeeld in de eerste klasse tussen DVV 09 en SO René Hanenberg.
5: Ja, het is herfst hier, Tim. Ze vallen als rijpe appelen. Het is SO dat de 3-3 heeft gemaakt. Eerder in eerste instantie kon keeper Jongepier kon nog een bal uit de brede hoek tikken. Maar uit de aanval daarnaast was hij kansloos. Had nog wel een antwoord op het schot van SO. Maar bij de tweede paal werd hij binnengetikt. Betekent 3-3 op het scorebord. Nathan Bernardina die had het laatste zetje gegeven. En via de keeper viel die net achter de paal, viel die binnen. VVV probeert er wel wat, wat uit te komen nu. Maar het is duidelijk op dit moment de onderliggende ploeg ten opzichte van SO. En op dit moment zie je dan dat Abdomani die geeft een voorzet. Die is te scherp. Kan keeper Boot kan die heel makkelijk uit de lucht plukken. Keeper Boot die licht aangeslagen is, maar toch nog steeds het doel verdedigt. Heeft de bal in de handen, gaat hij nu op de grond neerleggen. SAO laat een aantal flitsende aanvallen laat ze achter elkaar op het veld zien. En staan ook terecht, staan ze op 3-3. Ze zijn gewoon een stuk scherper en een stuk feller uit de kleedkamer gekomen. En nu is het eventjes rust. Keeper heeft de bal aan de voet. Kijkt even of dat een beweging is. Die ziet hij niet. Dus dan speelt hij maar de lange bal naar voren. Moet Jarno van der Laan moet een duel aangaan. En dan is het Jesse van Bergen die hem helpt. Krijgt Jurgen van Bergen de bal in de voeten. Die combineert met Julien de Geus. En zo probeert DVV balbezit te houden. Wat vertrouwen te tanken. En probeert daarbij ook Joost van der Veer weg te sturen. Maar die bal die is te veel in de hoek. En keeper Boot is op tijd uit zijn goal om hem op de 16 meter op te rapen. Het is hier nog lang niet gespeeld in deze wedstrijd. We zijn 10 minuutjes zijn we onderweg in de tweede helft. En de wedstrijd is weer in evenwicht. SO, de bovenliggende partij, maar DVV heeft op dit moment nog een punt in handen. 3-3.
0: En waar we hoopten dat Stellendam ook de wedstrijd in evenwicht kon brengen, maar dat gebeurde niet. Net als in de eerste helft kwamen ze al heel vroeg in de tweede helft op een 0-2 achterstand in de wedstrijd tegen Slikkerveer. Stellendam tegen Slikkerveer. We gaan naar Colin Berkhout.
4: Als hier een enorm belangrijke overtreding wordt gemaakt, scheidsrechter, wat ga je doen?
0: Nou, de verbinding met Colin is niet al te best, want dat gaan we niet krijgen. In ieder geval als de verbinding niet tot stand komt, denk ik, met Stellendam tegen Slikkerveer, gaan we nog één keer proberen bij Colin Berkhout. Kijken of het signaal nu wel goed is. Colin.
4: Hallo. Zijn we weer?
0: Ja, kom maar Colin.
4: Oké, top. Nee, wat er gebeurde was een erg bijzonder iets. Er wordt een goede steekbal gegeven. Uiteindelijk komt Slikkerveer. Robert Koster komt 1-1 met de keeper te staan. En nog wel buiten de 16 wordt hij omvergelegd. Een overduidelijke overtreding is slijding aan de kant van Stellendam. En er wordt er geel. Vorige week hadden we natuurlijk ook al waar ik bij zat met Melisand. Waarbij twee keer overduidelijk rood was. Twee keer geen rood wordt gegeven. Dit lijkt ook overduidelijk rood. Een vrij forse overtreding. Tuurlijk is het een voordeel van Stellendam positief. Maar het moet gewisseld worden. Geen uit voor het nemen van een overduidelijke scoringskans. En heeft een grote overtreding. Ja, ik weet niet wat er is veranderd in de regels. Of de scheidsrechters iets nieuws hebben. Geen idee. Maar het is wel iets, laten we zeggen, wat me nieuwsgierig maakt wat er is gebeurd. Want er wordt hier weer geel gegeven aan de kant van Stellendam. Wie het was, kon ik eventjes niet zien. Maar één ding is dus zeker dat Stellendam die ze maken. In ieder geval is dat scheelt. Dus er blijft nog even 0-2 staan. Wel een vrije trap op een hele gevaarlijke positie. Zo'n 23 meter recht voor het goal. En Robert Koster die er dus wel af zal moeten aan de kant van Slikkerveer. Er is ook al eerder gewisseld door Slikkerveer. Zojuist is Murat Dogucan, een van de gevaarlijkste spelers van vandaag, die is eraf gehaald voor Sam Sevi. En nu gaat Robert dus ook gewisseld worden aan de kant van Slikkerveer. En komt daar ook een passende vervanger voor. En als hij hier van het veld afstrompelt, dus altijd een blessure wordt. Er hoopt eigenlijk niemand op. Beide partijen, elke wedstrijd wordt er nooit op gehoopt. Het gebeurt helaas toch. Onhandige overtreding gemaakt op Robert Koster.

Nou, die verbinding met Colin, we gaan even de verbinding herstellen en verbeteren. We komen zo meteen terug bij die wedstrijd daar tussen Stellendam en Slikkerveer. Er staat in ieder geval 0 tegen 2. Hij zit daar in een metalen tribune. En dat is denk ik voor het 4-5G-netwerk niet al te best. Daar vanuit Stellendam tegen Slikkerveer 0 tegen 2 dus. Den Bommel tegen DBGC 0 tegen 3. De jongens Spartaan tegen VFC. Daar zagen we de tussenstand nog steeds van 0 tegen 1 bij rust. En DVV 09 tegen SHO. Dat is 3 tegen 3 inmiddels. Dat heeft u zojuist kunnen horen. Van de verslaggever René Hanenberg bij die wedstrijd die we daar dus ook live volgen. Dat programma Sport Lokaal. Blijf in ieder geval luisteren tot aan de klok 6 van 6 uur. Want we blijven het in ieder geval overnemen en we blijven het volgen. Alle wedstrijden vanmiddag zijn hier live te volgen. Voor wat betreft de duels op het eiland Goeree-Overkee. Wilt u het online blijven volgen? Dat kan via de website van Omroep Archipel, maar ook via de app van de Omroep. En dan kunt u het live blog en de live score volgen op de app van Omroep Archipel, maar ook op de website omroeparchipel.nl/sport. Daar is het allemaal terug te lezen op uw gemakje en kunt u het blij bij behouden. We gaan het proberen zometeen na de klok van 4 uur... als we terugkomen met het derde uurtje van het programma Sportlokaal hier op Omroep Archipel. Heb je sportnieuws, mail het door naar sportredactie@omroeparchipel.nl... en dan kunnen we dat meenemen in ieder geval hier in de uitzendingen van het sportprogramma. Sport. En daar staan wekelijks het laatste sportnieuws uit uw eiland en omstreken op vermeld. Zometeen na de klok van 4 uur gaan we verder met het vervolg van deze zaterdagmiddag. Tot zometeen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
5: Deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee. Dat wordt nu een gapend gat.
2: Interviews.
6: Wat is jullie favoriete radioomroep?
7: Altijd Omroep Archipel.
2: En het laatste sportnieuws.
8: 13 wedstrijden gespeeld, 27 punten en de eerste periode op zak.
2: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
9: Ja, dat is vandaag zaterdag 3 oktober en de derde competitieronde van het amateurvoetbal hier op het eiland Goeree-Overflakkee is volop bezig. En we zitten in de ontknoping van de live wedstrijden van vanmiddag, die allemaal om 2:30 zijn begonnen en die u live kunt volgen via de frequenties van de streekomroep Omroep Archipel of via het liveblog en de live scorebord op onze website omroeparchipel.nl/sport. Gaan we een rondje doen langs de voetbalvelden, even kort kijken. En Dirk Sand, DVV 09 tegen SO, René Hanenberg.
10: Daar is de storm van SO een klein beetje tot rust gekomen, maar ze zijn nog zeker de gevaarlijkste ploeg. DVV zet er wel wat tegenover, maar niet meer dezelfde dreiging als in de eerste helft. 3-3, 20 minuutjes onderweg.
9: De jonge Spartaan denk ik nog steeds in de achtervolging na die 0-1 achterstand op Spartacus tegen VFC. Martin van der Haven.
11: Klopt, ja. Het is hier de 75e minuut en trainer Ben Mierop wisselt aanvallend. Heeft het systeem ook wat opgezet. Dus de intenties van de jonge Spartaan zijn duidelijk. Op naar de aanval, op naar de 1-1.
9: We gaan het allemaal straks horen in het vervolg van die wedstrijd. Natuurlijk ook, denk ik, spannend nog steeds en leuk om te zien. Den Bommel tegen DBGC. Alex Hoordijk.
12: Ja, dat is zeker leuk, want wat betreft Den Bommel mag Marcel de Groot vaker nieuws lezen. Want tijdens het nieuws wisten zij 2 keer te scoren en is de spanning in de wedstrijd dus teruggekomen. De eerste corner van deze wedstrijd van Den Bommel werd achter de eigen doelman verwerkt door Ivan Cabea, wat de 1-3 betekende. En 2 minuten later was het Frank Post met de tweede treffer voor Den Bommel tegen DBGC. Het kunnen nog hete 20 minuten worden in het slotfase van deze wedstrijd, want Den Bommel DBGC is weer een wedstrijd aan het worden. 2-3.
9: We gaan het allemaal blijven volgen hier in het derde uur van Sportlokaal. En natuurlijk ook Stellendam tegen Slikkerveer. Kijken of de verbinding hersteld is met Colin Berkhout.
13: 70ste minuut bij Stellendam. Slikkerveer nog steeds een tussenstand van 0 tegen 2. Stellendam gaat er alles aan moeten doen om toch nog een puntje hieruit te slepen. Daarover straks meer.
9: En dat gaan we allemaal horen in dit derde uur van Sport Lokaal hier bij Omroep Archipel.
14: Omroep Archipel.
15: Sport Lokaal.
9: En daarmee zijn we het derde uurtje weer geopend op jouw zaterdagmiddag. Blijf je sportnieuws in ieder geval doorsturen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Dan komt het sportbericht, kunt u dat waar u ook ter wereld bent nalezen via de Omroep Archipel app. Want die is heel makkelijk en dan kunt u alles op uw gemakje nalezen. Zelfs het liveblog wat we bijhouden tijdens de uitzending van Sportlokaal kunt u daarop nalezen. En ook het scorebord. Dus de Omroep Archipel app, download hem via de Google Play of App Store. En dan komt het zeker op uw telefoon terecht. Of ja, u kunt het ook via gewoon downloaden. Website omroeparchipel.nl/sport is het ook allemaal na te lezen. Blijf luisteren tot aan de klok van 6. En gaan we terug nu naar het veld in Dirkstrand bij DVV 09 tegen SO. René Halenberg.
10: Daar is het nog steeds 3 tegen 3, Tim. En DVV kreeg net een mogelijkheid om wat terug te doen. Een vrije trap naar aanleiding gegeven van een overtreding. Werd muur opgetrokken door SO. David de Berg ging achter de bal staan en die wilde de bal hard langs de muur schieten. Kreeg de bal niet voorbij de muur. De muur blokte de bal. De rebound werd ook door David genomen. Maar die bal die werd niet lekker geraakt en hobbelde naast het doel van keeperboot. Zodoende staat het hier nog 3 tegen 3. Maar goed, het is waarschijnlijk toch nog niet ten einde de doelpuntfeest. Want ja, beide ploegen die blijven elkaar als ze toegeven. Nu weer een mogelijkheid voor DVV om uit te breken. Over de linkse kant is het Julian de Geus. Die paast naar binnen naar Joost van der Veer. Komt David de Berg komt er rechts overheen en die probeert de bal mee te krijgen. Maar die struikelt, wordt gestopt door zijn tegenstander. Blijft DVV in balbezit. Wordt er een voorzet gegeven door Yannick Luchtvaart. Die gaat over de hele heen en die komt terecht bij Enzo Visbeen. Die houdt de bal binnen. Laat hem weer op Julian de Geus vallen. Die zoekt contact met Jurgen van Bergen, maar mislukt. De bal zwaait daar hoog overheen. En dan gaat SO gaat in de counter. En de bal wordt diep gegeven. En dan komt hier rechts in de 16. Komt spits 1 tegen 1 met David de Berg. Kapt de bal naar binnen. Legt de bal terug in plaats van te schieten. Maar wordt niet geschoten. Keeper Björn Wollepier is eruit. En dan wordt de bal geschoten. En dan eindigt hij voor de voeten van nummer 9 van Nathan Bernardina. De man die de 3 scoorde. Houdt nu de 3 tegen 4, houdt hij tegen. Onvrijwillig, hij staat in de baan van het schot. Krijgt op zijn bord. Heel DVV was al uitgespeeld. Maar de stand 3 tegen 3 staat nog steeds op het bord. Ik ben benieuwd hoe lang. We gaan hier nog zeker 25 leuke minuten zien.
9: En we gaan het allemaal horen zometeen in het vervolg van die wedstrijd daar in de eerste klas in ieder geval. 3 tegen 3 op het scorebord, 0-1 nog steeds op Spartacus. De aanvallende wissels zijn gepleegd door Ben Mierop in de wedstrijd, dus tegen VFC voor de jonge Spartaan. En heeft dat al een klein beetje effect, Martin?
16: Het negatieve effect, om eerlijk gezegd. Vlaardingen komt op een 0-2 voorsprong door Jasper Tetro. Een goed lopende aanval over links. En Jasper is een vrij lange speler. En kon hem vrij inkoppen. Keeper Dirk van der Sluis kansloos. Voor de tweede keer kansloos. En alle intenties van de jonge Spartaan vallen toch wel een klein beetje in het water. Door deze 0-2 achterstand.
9: En lijkt dat beslist daar op Spartacus met die 0 tegen 2 achterstand. De wedstrijd die nog niet beslist is, is de derby op de Kruis in Den Bommel. Want daar is de spanning volledig terug bij Alex Hoordijk. Den Bommel, DBGC.
17: Minuten twee keer wist te scoren. Eén keer dan wel dankzij een eigen goal van Aiken Kabaya. En daarna was het dus de treffer van Frank Post die de 2-3 op het scorebord zet. Nu probeert die ploeg het weer, maar kan de verdediging van DBGC goed opruimen. En is het Jeroen Sepp die inmiddels het balbezit weer heeft voor ons de middencirkel. Kan de bal verder naar voren gegeven worden richting invaller en Las Hollaar. Hollaar kan hem eigenlijk nergens kwijt. Wacht weer eventjes tot Sepp is, maar komen ook wat mensen natuurlijk van Den Bommel bij. Kan de balletje dan nog eventjes richting Thijs Tromp afgeven. Tom, die dan het balletje weer rondspeelt richting Bob de Giersen. De Giersen die ziet dan dat Sonny Noordermeer ook gele kaart zojuist gekregen. In ieder geval de bal wel naar voren kan geven. Kan de bal wellicht voorgegeven gaan worden via Brian Bouwens. Maar dan gaat de bal in ieder geval over de achterlijn dankzij een van de verdedigers van Den Bommel. Dat betekent dat de tweede corner na rust voor DBGC, 5 in totaal. En Den Bommel wist er alleen maar in de tweede helft 2 te krijgen tot op heden. Waarvan dus één keer een goal ook nog een keertje werd. Wordt de corner zometeen genomen, denk ik. Stef laat het toch over aan een ander. Gaat natuurlijk daar naar voren staan, want hij heeft natuurlijk een neusje voor de goal. Dat hebben we vorige week al gezien. Kan de bal voorkomen, maar gaat over alles en iedereen heen. Dat betekent dat dat gevaar ook alweer een klein beetje geweken is in deze wedstrijd. Die nog 13 minuten officieel heeft te gaan, komen ongetwijfeld nog wat extra minuten bij. Maar de spanning is terug hier op de Kruis. 2-3 is het bij Den Bommel tegen DBGC.
9: Dus het belooft nog een spannende slotfase te gaan worden vanmiddag bij de wedstrijden die je live kunt volgen hier bij Omroep Archipel Sport Lokaal. En of het ook spannend wordt op de Molengors nog bij die 0-2-2 achterstand bij Stellendam tegen Slikkerveer, horen we van Colin Berkhout.
13: Ja, laten we hopen dat dat nog spannend gaat worden, want inmiddels in de 75...
9: Mag ik even onderbreken, Colin, want er is gescoord bij René Haneberg in de eerste klassewedstrijd tussen DVV 09 en SO. René Haneberg.
14: En het is de 4-3 die op het scorebord komt. Het is helemaal aan de andere kant van het veld. Volgens mij was het Enzo Visbeen, de ingevallen voor Abdomani, die zijn eerste doelpunt in de eerste klasse tegen de touwen heeft geschoten. Drie doelpunten voor SO, 4 voor DVV. We staan weer aan de goede kant van de score, maar het is nog geen garantie dat we ook 3 punten hier thuis houden. Maar prachtige goal van Enzo Visbeen, die gewoon heel lekker weer meedoet na zijn enkel blessure vorig seizoen. Nu weer fit is en zich richting het eerste elftal van Harry Akkermans aan het spelen is. Het is genieten hier op het complex van DVV in de achtertuin van Omroep Archipel. 4-3.
9: En we gaan het bij blijven houden, maar in ieder geval een positieve voorsprong dus voor de Dirkslanders. Terug naar Colin Berkhout bij Stellendam tegen Slikkerveer.
13: 76 minuut, Stellendam tegen Slikkerveer. De wedstrijd is eigenlijk in een rustiger vaarwater weten te komen. Wat in deze zin zeker niet positief is voor Stellendam, want die zullen toch wat aan die 2-0 achterstand moeten gaan doen. Wel veel wissels die plaats hebben gevonden. Als hier een van de spelers van Stellendam zich lijkt te verstappen. Als er een voorzet goed op tijd wordt verdedigd door Dinant van Rol. Dat is erg belangrijk dat dat nog gebeurde. Want dan stond anders Dien Noorlander klaar om die bal erin te gaan koppen. Maar dat gebeurde dus uiteindelijk niet. Veel is er wel gewisseld. Milan Breedveld is eruit aan de kant van Stellendam. En ook is Melvin Heerschap eruit gegaan aan de kant van Stellendam. En dat voor respectievelijk Bart Tanis en Daniel Vlietland. Als hier een gevaarlijke kans dreigt te ontstaan voor Stellendam. Hier aan de rand van de 16 meter. Probeert Michael Metrop de bal uit de lucht te controleren. Dat lukt uiteindelijk niet. En goed op tijd onderschept door een van de invallers. Barry Stads aan de kant van Slikkerveer. Als ze hier weer vandaan komen. Want er moeten risico's genomen worden door Stellendam. Dus veel kansen, ruimte voor Slikkerveer. Oh, de lat uiteindelijk geschoten door Slikkerveer. Dat was een enorm grote kans voor Sam Safi. Maar die wist met zijn rechter toch niet de bal gecontroleerd genoeg richting de goal te krijgen. Net op de lat geschoten. En daar komt Stellendam nog goed weg. En blijft het de tussenstand dus 0-2. En is er altijd toch hoop dat er tussenstand dus 0-2. En is er altijd toch hoop dat er dat van

0: Beter van schrikken weer, maar goed op tijd ingegrepen. Als er hier een gevaarlijke situatie wist te ontstaan voor Stellendam. Als hier Tijmen Brandt bijna zo de 16 in weet te lopen. De bal probeert af te leggen, maar de bal niet gecontroleerd kan worden door een van de invallers, door Vlietland. Die uiteindelijk de bal ziet verdwijnen. Gaat hij hier dan nog een countermogelijkheid komen voor Slikkerveer? De bal wordt geopend richting Ronald Capelle, waarvan je ook wel ziet dat die een beetje leeg is. Die heeft zoveel gerend, die heeft zoveel de bal gehad. Weet wel nog zijn directe tegenstander te omspelen. Die gaat nu de 16 om te doen. Gaat hij voorgeven? Hij gaat hem voorgeven. Uiteindelijk wordt die bal slap ingeschoten door Zep Jacobs. En zo blijft voorlopig Stellendam nog in leven hier in de 79e minuut. Een tussenstand bij Stellendam tegen Slikkerveer van 0 tegen 2 in het voordeel van Slikkerveer.
1: Dus dan zullen ze alles op alles moeten gaan zetten om die achterstand goed nog te gaan maken. Stellendam, Slikkerveer 0. En datzelfde geldt dus voor de jonge Spartaan tegen VFC. Daar is het ook 0 tegen 2. DVV 09 op een 4 tegen 3 voorsprong. En bij de derby tussen Den Bommel en DBGC is het 2 tegen 3. Zometeen komen we terug bij de Vlakese voetbalvelden. Maar eerst gaan we eens ontspannen met lekkere muziek hier op jouw zaterdagmiddag in het programma Sport Lokaal. Hier bij Omroep Archipel.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
2: Interviews.
4: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
2: En het laatste sportnieuws.
5: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun...

0: Ja, ondanks dat we goed uitzicht hebben hier op de scherm en zijn mooie stem heeft Anastasia. I can feel you gaan ze opzij schuiven, want er wordt gevoetbald en de spanning neemt toe. We gaan naar DVV 09 SO. Het doelpunt bij René Haneberg.
1: Ja, er wordt hier veel mooier gezongen, Tim. Het is Joost van der Veer die wordt toegezongen. Hij heeft de 5-3 heeft hij gescoord aan de rechtse kant van het veld. Burmt hij zich langs zijn tegenstander. Komt naar binnen toe en met een schuiver in de verre hoek laat hij keeper boos, laat hij kansloos. Dat betekent een 5-3 voorsprong voor de Dirkslanders. Net op het moment dat SOH alle kaarten op tafel gooit. Drie aanvallende wissels inzet. Drie man nieuw in de voorhoede. De doelpuntenmakers zijn het veld verlaten. Dan juist op het moment dat je als trainer dat risico neemt. Dan breekt DVV uit over de rechtse kant. Joost van der Veer. En hij heeft een aardig visite kaartje heeft hij afgegeven. Heeft inmiddels 4 doelpunten. Heeft hij op het scoreformulier en op het scorebord staan. Maar goed, SAO is nog niet

0: plagen. Ze drukken DVV terug op eigen helft, in eigen 16. Bal gaat naar de zijkant, naar ingevallen speler. Die geeft een hele lange voorzet. Voorzet lang, die blijft hangen. En daar komt keeper Bjorn Jong op. Hier komt heel goed zijn goal uit. En daarmee voorkomt hij opnieuw een aansluittreffer. De verdedigers van DVV stonden een klein beetje naar elkaar te kijken. Yannick Luchthart keek naar David de Berg. De bal die viel tussenin en een aanvaller van Esso die schoot. Maar keeper Jonge Pier was op dat moment als een duweltje uit zijn doosje. Was hij uit zijn goal gekomen en op de 5 meter blokte die hele belangrijke redding. Met nog 7 minuten officieel op de klok. Wel wat blessuretijd en wat wisseltijd. Ik denk dat we hier zeker nog een kwartier gaan spelen. Nog niks beslist, maar op dit moment staan de Dirkslanders aan de goede kant van de score. 5-3.
1: Positieve voorsprong dus vanuit Dirksland. En er is ook gescoord bij Stellendam tegen Slikkerveer. Colin Berghout.
2: Stellendam, Slikkerveer, 83e minuut. Inmiddels is er zowel een aansluitingstreffer gescoord door Stellendam een paar minuten geleden. In de 80e minuut was er een snelle omschakeling vanuit Stellendam. De Bartanis werd snel weggestuurd. En die wist heel erg kalm te blijven, oog in oog, met de keeper Bas Vilders. En zo brengt hij Stellendam terug in deze wedstrijd met nog 10 minuten, inclusief alles, te spelen. Ook een kleine correctie. Milan Breedveld is er niet uitgehaald. Dat was uiteindelijk Björn Papen die eruit is gehaald voor Daniel Vlietland. Dus een kleine correctie. Milan Breedveld staat nog steeds op het veld. Björn Papen dus niet meer. Gewoon Stellendam, wat is toch nog de wedstrijd hier? Spannend weet maar, als er hier wel een foutje wordt ondergaan, is het wel buitenspel hier voor Ronald Capelle. Dus het foutje maakt uiteindelijk niks uit. Vrijtrap weer op hun eigen 16 meter voor Stellendam. En kunnen ze gaan beginnen aan de volgende aanval, waarbij ze gaan jagen op die 2-2, wat er eigenlijk niet helemaal meer op leek. Maar alles in de voetbal is mogelijk. Een wedstrijd kan zo omslaan. Hij kan zo in je voordeel vallen als hier de bal weer net niet accuraat gegeven wordt, helaas. En waardoor Michael Metrop nog iemand staat uit te kafferen. En dat is omdat er eigenlijk een overtreding is gemaakt. Oké, dat was eigenlijk wat er werd gezegd. Er was helemaal niemand uitgekafferd, dat scheelt. En gaat Stendam weer aan de volgende aanval beginnen hier met de volgende aanval. Wordt er snel rondgetikt door Eger. Frank Eger die opent de bal meteen naar de linkerflank. Als hij hier 1-op-1 wordt gestaan en hij naar binnen gaat kappen, wordt die bal dan voorgegeven? Nee, hij houdt nog in. De bal wordt nog steeds in balbezit voor Stellendam. Met een snel combinatievoetbal proberen ze doorheen te voetballen. Als hier Michael Metrop is, die draait naar zijn linker en die schiet net rechts langs de paal. Goeie actie van Michael Metrop, die zich snel van de verdediger los weet te draaien. En dan met zijn linker probeert uit te halen in de verre hoek. Maar net langs de verre paal weet te schieten. Een hele spannende wedstrijd wordt het dan toch. Hier in de 87e minuut bij Stellendam tegen Slikkerveer. Met een tussenstand van 1-2.
1: Nou, gaan we het meemaken of Stellendam toch nog een puntje uit het vuur weet te slepen daar op de Molenhorst. En zouden de jongens Spartaan daar ook nog kans toe hebben om die achterstand gelijk te maken, Martin van der Haven?
3: De wedstrijd is afgelopen. Jonge Spartaan verliest met 2-0. En waar hebben we naar zitten kijken? Een soort van zomeravondvoetbalwedstrijdje. De scheidsrechter is de middencirkel niet uit geweest. Heeft alles bekeken vanaf de middenstip. Is een klein beetje naar voren en een klein beetje naar achter gelopen. En zo heeft hij de wedstrijd redelijk foutloos intentieloos en kaartloos kunnen uitspelen. Een hele makkelijke wedstrijd voor deze scheidsrechter. En dat geeft ook wel een beetje het speelbeeld aan. De jonge Spartaan wilde echt wel, maar het lukte gewoon niet. Het was gewoon onmachtig. Duels op middenveld werden goed gewonnen. Die intentie was goed. De druk naar voren was ook goed. Maar uiteindelijk kun je concluderen dat het voorin toch te weinig kracht was. En om in een goed Nederlands woord te gebruiken, ik miste wat grinta bij de jonge Spartaan voorin.
1: Dus daardoor bleef het 0-2 uiteindelijk. En verliest dus de jonge Spartaan zijn derde competitiewedstrijd in die tweede klasse. Martin, bedankt voor je bijdrage voor zover.
3: Graag gedaan. Vond het leuk.
1: Ja, oké, tot de volgende keer. Martin van der Haven, dus onze nieuwe collega bij Omroep Archipel Sport Lokaal. Vind jij dat ook trouwens leuk om een bijdrage te leveren aan ons sportprogramma? Dan kan het natuurlijk altijd door in ieder geval je aan te melden via sportredactie@omroeparchipel.nl. De jonge Spartaan verliest dus met 0-2 van VFC. Gaan we terug naar de derby van vanmiddag in de derde klasse. Want daar is het ook ongelooflijk spannend bij Alex Hordijk bij Den Bommel tegen DBGC.
4: Ja, want daar kan de derde misschien wel worden aangetekend. Sterker nog, hij wordt aangetekend, want doelman Roy Nieuwland van DDGC, die laat de bal, krijgt hem niet goed onder controle. Ja, je moet me niet vragen wie er gescoord heeft op dit moment, maar ja, iedereen bij Den Bommel is natuurlijk enorm blij, want hadden we een tussenstand van 0-2 bij de rust, en werd het kort na rust zelfs 0-3 voor DDGC, dan geven we het daarna helemaal uit handen. Ja, en dat is natuurlijk flink balen voor de ploeg uit de oude tongen, maar blijdschap is er dat er wellicht toch een punt gepakt kan worden. Het tweede punt van deze competitie voor Den Bommel. En dus mag er voor de vierde keer vanmiddag in ieder geval door DDGC afgetrapt worden in die slotfase. Want dat gebeurt allemaal terwijl de extra tijd inmiddels al een minuutje of anderhalf is ingegaan. Dus in de ultieme slotfase is daar de gelijkmaker dan nog voor Den Bommel. Nou, dat had niemand meer verwacht als we hier 50 minuten aan de voetballen waren. Maar ja, zo'n derby, daar kan het raar lopen zo af en toe natuurlijk. En dat zie je dan nu ook. Dat hij 3-3 in de 90ste minuut dus uiteindelijk op het scorebord wist te komen. Is het nu een vrije trap die genomen gaat worden? Is het Noordermeer die de bal ver naar voren probeert te pompen om te kijken of daar nog wat mensen van DDGC zijn die natuurlijk richting het doelgebied van Sander van Rijn, de doelman van Den Bommel, in dit geval nog de bal kunnen pakken. Dat lukt niet. Gaat de bal eigenlijk zonder dat hij aangeraakt wordt over de zijlijn. En dus mag Den Bommel het gaan proberen. Het zal toch niet zo zijn dat ze dadelijk ook nog de winnen forceren. Ze een overtreding begaan door een van de spelers wordt niet opgefloten. En dan kan DDGC of Den Bommel er weer uit, hoor. John O'Bakker. John O'Bakker kan de bal voorgooien. Kan de bal in ieder geval naar voren geschoten worden. Maar gaat hij over het doel van Roy Nieuwland. De doelman van DDGC kijkt de scheidsrechter ook nog eens een keertje op zijn klokje. Dus kan het denk ik niet meer zo lang duren. Ja, we hebben wel een wissel of zes gehad in deze wedstrijd, waarvan de meeste aan de kant van Den Bommel. En die is dan waarschijnlijk ook nog de gelukkigste natuurlijk, want zij weten daardoor nog een punt eruit te slepen. En terwijl ik dat zeg, is daar ook het laatste fluitsignaal in deze derby op Oostparquet. En worden de punten gedeeld, leek het een mooi vooruitzicht vandaag voor DDGC, dat met 0-3 leidde, maar in de slotfase komt men terug. Eerst is er nog een eigen goal, daarna Post. En vervolgens ook nog dat slordige loslaten van Roy Nieuwland. En vervolgens dan ook nog in ieder geval de derde treffer om de oren krijgen bij doelman Roy Nieuwland van DDGC. Eindigt de derby onbeslist vandaag op de Kruis. 3-3 tussen Den Bommel en DDGC. En als je mij dan een half uurtje geleden had gevraagd, had hij ze compleet voor gek verklaard, Tim.
1: Ja, dat klopt. Een spectaculaire wedstrijd. En dat hadden we van tevoren een klein beetje gezegd, hè, over een Flakese derby, toch?
4: Altijd, want op Flakke is het altijd gezellig en is het pas afgelopen als het laatste fluitsignaal geklonken heeft.
1: Oké, nou bedankt voor je bijdrage, Alex. En we waren blij met je verslag vanmiddag van deze mooie derby dus in de derde klasse tussen Den Bommel en DBGC. 3-3 gaan we naar René Hanenberg. Die kijkt nog steeds naar DVV 09 tegen SHO.
5: Dat is nog steeds 5-3, Tim. En het scorebord tikt weg in het voordeel van de Dirkslanders. Nu wordt er een diepe bal gegeven. En keeper Bjorn Jongepier die valt in de voeten van de aanvaller. Leek eigenlijk uit geslagen positie te komen. Maar strekt zich en plukt de bal van de voet van de ingevallen aanvaller. En voorkomt zo een kans op de aansluiting 4-5. Maar het staat nog steeds 5-3. Er zijn wat blessures geweest. Er zijn flink wat wissels zijn er geweest. Dus ik denk dat we hier nog wel een paar minuutjes gaan voetballen. Maar het is hier een ware voetbalfeest. Enzo Visbeen, die er net de 4-3 op het scorebord zette, was er net heel dichtbij om een tweede treffer te scoren. Maar hij kreeg de bal net niet binnen de paal en tikte net aan de verkeerde kant, aan de goede kant voor SO langs het doel. Zodoende bleef het hier 5-3 bleef staan. Nu is DVV op dit moment in de aanval op de helft van SAO speelt Joost van der Veer de steekbal op de doorgelopen Jarno van der Laan. Die steekbal mislukt, maar het is Joost van der Veer die de bal terugklokt en dan weer bij Jarno bezorgt. Die ziet op dit moment niks anders dan de bal even wild weg te schieten over de doellijn van de Oud-Beijerlanders. En dat betekent een doeltrap en een kostbare tijdwinst voor de Dirkslanders. De eerste minuut van de blessuretijd is inmiddels al weggetikt. Zolang ik niks hoor, dan ga ik gewoon lekker door. Met
1: René, we gaan je even onderbreken, want er is ook spanning op de Molenhorst. En ik heb even wat gemist in alle hectiek, denk ik. Maar er is gescoord volgens mij, Colin.
2: In de 88ste minuut werd er gescoord. Inmiddels zitten we in de 93ste minuut hier bij Stellendam tegen het goed. Ja, helaas geen goed nieuws, want de goal is niet gevallen door het rood-wit, maar door het groen-wit. Er werd goed geanticipeerd door de nummer 12, namelijk Sam Savy. In ieder geval Sam Savy speelde een goede wedstrijd. Die wist de bal op te houden, hield de bal vast rond de rand van de 16 meter. En die wachtte, en die wachtte, en die wachtte. En toen zag hij hem daar diep lopen meteen met een goede loopactie, Zep Jacobs. En die wist toen rustig 1-op-1 met de keeper de bal langs hem te schuiven. Als hij hier nog bijna de 4-1 valt. En Zep Jacobs zet zichzelf dus weer op het scorebord vandaag hier bij de Molengoors bij Stellendam. Geen topwedstrijd vanuit Stellendam. Ik denk ook dat het dat de conclusie gaat zijn dat het gewoon een verdiende 3-1 zegen is voor het Slikkerveer. Slikkerveer ook enorm veel grote kansen gemist. En ja, Stellendam heeft bijna alle kansen die ze hebben gehad, hebben ze ook wel benut. Het is vandaag net niet goed genoeg. En dat is geen schande, dat kan wel eens gebeuren. Alleen jammer, omdat je natuurlijk vol met vertrouwen deze wedstrijd ingaat. Als je twee eerste wedstrijden hebt gespeeld, allebei hebt gewonnen, met zoveel goals gescoord, maar ook zoveel goals tegen. En dat is helaas de terugkerende factor. Niet de goals gescoord, maar de goals tegen. Nu drie wedstrijden met enorm veel goals tegen. Dus er gaat zeker gekeken moeten worden naar de achterste linie. Wat gaat er fout? Hoe kan dit? Of is dit gewoon een risico van het speel, van het spel wat je uiteindelijk zo gaat spelen? En eindigen we hier de wedstrijd. Want er wordt afgefloten door de scheidsrechter. Het is 1-3. Stellendam weet helaas met 3-1 te verliezen tegen Slikkerveer, wat een goede wedstrijd op de mat heeft gelegd. Stellendam gewoon niet goed genoeg, niet genoeg kansen gecreëerd. En dat is wel de conclusie van de wedstrijd. Stellendam, Slikkerveer, dus 1-3 in een voordeel van Slikkerveer.
1: En die wedstrijd eindigt dus met helaas een nederlaag voor Stellendam. De eerste nederlaag in dit seizoen van 2026-2027. Stellendam tegen Slikkerveer dus 1-3. En dan hebben we nog eentje die loopt en die wordt gespeeld in de stand. DVV, SO, René Hanenberg.
5: Je valt in het eindsignaal, Tim. Je valt in het fluitsignaal. En het is DVV dat hier de hoofdprijs van de dag binnenpakt. 5-3 winnen ze van SO. Moet niet veel gekker worden. Spectaculair. Vanaf de allereerste minuut hebben ze SO vastgepakt bij de strot. Komen 2-0 voor. Het wordt 2-1. Het wordt 3-1. Het wordt 3-2. Uiteindelijk na rust wordt SO even de betere ploeg. Wordt het 3-3. Maar dan toch ziet de kans, ploeg van Harry Akkermans, kans om zich weer op te richten. Enzo Visbeen maakt de 4-3. En de laatste is van Joost van der Veer, die van de rechtse kant naar binnen komt en met links in de verre hoek de 5-3 op het scorebord zet. Dat is ook de eindstand. Het is heel bijzonder. We hebben weer een prachtige wedstrijd gezien hier op het zonovergoten complex van DVV. En ze pakken 3 punten. Ze staan nu op 6 uit 3 wedstrijden. Hun doelsaldo is spectaculair. 11-9. Maar wie maalt erom? De wedstrijd is binnen en is een fantastische strijd. Is er op de mat gelegd met 3 punten het resultaat.
1: Een goede overwinning. 5-3. DBV 0-9 tegen SRO. De jonge Spartaan tegen VFC werd 0-2. En dat was de eindstand in die tweede klasse. In de derde klasse, je hoort het allemaal live. Den Bommel komt na een 3-0-3 achterstand terug tot 3-3. En de puntendeling daar in de derby in de derde klasse. Stellendam verliest uiteindelijk met 1-3 van Slikkerveer. OFB tegen NOAD 67 is nog bezig in de tweede helft met de tussenstand van 1-3. Dan hebben we Apollo tegen Fios uit de vijfde klasse Zuid. Ook die wedstrijd die is nog bezig. Daar is het 3-2 voor de thuisploeg. En in de vijfde klasse zien we Ammenbroek Medesand geëindigd in 1-4. Flaké Fortuna Biekwik 1-1. Herkingen ZBVH met 2-3. En TVV verliest met 1-6 van Rokanje. En Simonshaven tegen WFB is geëindigd in 0-6.
6: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
7: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
6: Interviews.
8: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
6: En het laatste sportnieuws.
9: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
6: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Muziek was dat van The Culture Club en Time, Clock of the Heart. Hier op de zaterdagmiddag, 6 minuten over de klok van 4:30 in het derde uur van Sport Lokaal. En dat betekent dat de meeste wedstrijden zitten er inmiddels op en zijn afgelopen. We hebben spectaculaire wedstrijden gehad. En gaan we nu eens terugblikken op de wedstrijden waar onze clubverslaggevers langs de lijn stonden. En dat is de wedstrijd in de Van Palmpolder geweest in de vijfde klasse. In de rust hadden we Danny Arendsman al aan de lijn. En toen stond Flakke met 1-0 voor. En toen hadden wij al de conclusie dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. En inmiddels zit de tweede helft erop. Danny, wat kan je ons erover vertellen?
1: Ja, eigenlijk, ik ben bang. Ik maak de verspreking. Ik zei geduld. Nou, dat is inderdaad ook uitgekomen. Een hele gekke goal, een scrimmage. Keeper slaat de bal weg. Komt precies voor de voeten bij een speler van Be Quick. En die tikt hem vrolijk binnen. En daarna was de wedstrijd eigenlijk behoorlijk gelijk opgaand. En een beetje zoals verwacht. Goede ploeg. Flakke zit natuurlijk in de swing op dit moment om punten te pakken. Niet verloren, maar uiteindelijk wel een puntendeling.
0: Maar uiteindelijk mogen ze wel tevreden zijn, denk ik dan, toch? Als ik zo hoor dat bij de
1: ploeg. Ja, ik moet zeggen, er staat er een kerel die op het middenveld, de Vroet, die heeft de visie gespeeld. Die komt bij SO vandaan en dat kan je ook goed zien. Fantastische speler om naar te kijken. En ik heb het net met Hans de Heer erover. Zijn we ontevreden? Ja, ik denk van niet. Zijn we tevreden? Ja, eigenlijk ook niet. We staan een beetje zo van, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Ja, ik denk zelf 1-1. In de tas. We hebben weer niet verloren. En we doen het gewoon hartstikke leuk aan het begin van de competitie. Dus dat.
0: Ja, in ieder geval 1 punt in de pocket. Op 7 biedt heel veel perspectief voor de volgende wedstrijden die de komende weken komen gaan.
1: Ja, zo voel ik het ook. En die jongens dat ook. Ja, die balen van die tegengoal. Ja, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Ja, ik zeg ook, je hebt ook een bal op de paal na een kwartier. Die jongens die waren in de verdrukking het eerste kwartier van de wedstrijd. Je haalt een punt tegen, denk ik, een ploeg die niet on het rechte rijtje gaat eindigen. Dat wordt echt linker rijtje, eerste 5, denk ik. Daar zijn we nog niet vanaf. Dus ook andere Flakkese ploegen gaan er nog wel mee te maken krijgen. Dus ik zeg een puntje in de tas en niet meer over oude hoeren.
0: Kijk, en dan gewoon lekker weekend gaan vieren en genieten van dat puntje.
1: Is inderdaad een correcte conclusie.
0: Hey, Danny, bedankt in ieder geval voor je eerste live bijdrage in het programma Sportlokaal vanuit Flakke.
1: Ja, dat was een primeur. Ja.
0: Het was in ieder geval leuk om te horen en een leuk verslag van de wedstrijd in ieder geval.
1: Ja, dankjewel jongens en jullie ook. En heel veel succes en fijn weekend nog.
0: En tot de volgende en een goed weekend. Flakke tegen Fortuna Be Quick eindigt uiteindelijk dus in 1-1. Toch een puntje voor de mannen van trainer Hans de Heer in de wedstrijd dus tegen Fortuna Be Quick in die vijfde klasse. Gaan we weer terug naar de vierde klasse op Sportpark Ultgen. Werd iets later vanmiddag dan 2:30 afgetrapt voor de wedstrijd tegen NOAD 67. Een beetje een ongelukkige eerste helft hoorden we in de rust van Marco van der Zand. Maar we zijn benieuwd uiteindelijk hoe het in de tweede helft daar is verlopen, Marco.
2: Nou, de tweede helft was nog ongelukkiger, omdat de scheidsrechter de wedstrijd volledig uit de hand liet lopen. En dus het was eigenlijk meer voetballen tegen elkaar, maar ook nog eens een keer tegen de scheidsrechter. Een hoofdblessure laat de scheidsrechter gewoon door spelen, terwijl iedereen loopt te schreeuwen van scheid, ga er eens naartoe. En dan staat hij te zwaaien met gele kaarten. Maar de man waar hij naartoe moet, daar heeft hij geen oog voor. Dus nee, een beschaming deze man op het veld. Maar goed, we gaan even naar de wedstrijd. De tweede helft komt OB eigenlijk best goed uit de strijdblokken. En in zeker de tweede minuut al een heel gevaarlijk Raymond van Herwijnen. Die kan doorkomen. En de keeper gaat het testen voor de eerste keer eigenlijk echt deze wedstrijd. Maar die stond gewoon goed op zijn plekje. En OV bleef wel een beetje aanzetten. En er zat wat meer voetbal in. Wat minder lange bal. Omdat we missen een paar mensen bij OV. En dan toch ongelukkig. Er is een vrije trap. Jelmer Overbeek staat klaar om die bal te nemen. En maand nog naar de scheidsrechter van de man. Die staat niet op 9 meter. Wil je dat corrigeren? En volgens de scheidsrechter moet hij nemen. Nou, wordt genomen tegen die man aan. Daaruit voortvloeiend een counter van Noah. En die gaan met 2-3 man op de keeper af. En dat wordt gewoon netjes uitgespeeld. En daar kan keeper Nick Dekker eigenlijk niks aan doen. Een teleurstelling dat dan toch weer zijn doelpunt tegenvalt. Maar er wordt wat gewisseld. En er is Djamo van der Zand, die was niet heel erg lekker. Dus die werd gewisseld voor Jordi Verbaan. En nou, die kwam er goed in. En die maakte ook weer een beetje leven in het spel. En dan kwam er nog de stormram Wilco van der Brink. Die kwam er nog in. Jelma Overwerk, die werd in de spits gezet. Dus achter gingen ze 1-op-1 voetballen. Is het toch Jelma Overwerk die een mooie vrije trap neemt vanaf 1,30 meter. En dan de keeper eigenlijk toch verrast met zo'n hardschot. En ja, de keeper zit er wel met zijn handen aan. Maar die duikt eigenlijk zelf de bal het doel in. Staat te schelden op zichzelf. En ja, daarna is eigenlijk de wedstrijd niet leuk meer om te kijken. Het is trappen, schoppen, schelden, slaan. Nee. Dus uiteindelijk blij dat de scheidsrechter afluit. Ze hebben niet de puntjes binnengehaald. Ze hebben er wel voor gestreden. Maar hopelijk volgende week, als ze weer wat meer compleet zijn, dat ze wel eens een puntje kunnen pakken.
0: Oké, dus helaas een teleurstellend verlies voor de mannen uit de Hooggesplaat van de trainer Kees Breen. Marco, bedankt voor je toelichting op de tweede helft van de wedstrijd. En een goed weekend.
2: Oké. Okay. Hey, is goed, ja, jullie ook.
0: Goed weekend. Marco van der Zand was dus onze clubcorrespondent langs de lijn in Oogsplaat of Sportpark Olgen bij OFB tegen NOAD 67. En zijn club verliest dus helaas met 1-3 daar op eigen veld.
3: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
3: Interviews.
5: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
3: En het laatste sportnieuws.
6: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
3: Elke zaterdagmiddag.

0: Muziek was dat van Craig David en Don't Love You No More. Hier in Sport Lokaal Sportredactie, @omroeparchipel.nl. Voor het laatste sportnieuws van uw eiland en omstreken. Gaan wij eens kijken bij het zaalvoetbal van zaalvoetbalvereniging Olympia. Die komen uit in de tweede klasse. En daar werd de afgelopen week weer een aantal competitiewedstrijden gespeeld. En we zien in die competitie dat afgelopen woensdag 30 september... Lions Rotterdam met 3-7 verliest van Groenoord. En afgelopen maandag 28 september, ja, ook het goed zie op mijn scherm, was het Via die met 4-4 gelijk speelde tegen dus Olympia GO uit Goerelflakee. Die met 4-4 dus gelijk speelde. SVOB tegen Sportclub Excelsior met 9-3. En Via 5 verliest met 3-7 van Club Elftal Via 8. Dus 3-7 onderling onder onsje. De stand in die klas is dat de Via 8 op kop gaat. 3 gespeeld en 7 punten. Samen met de SVOB ook 3 gespeeld en 7 punten. En Olympia Goerelflakee komen we tegen op een 8e plaats. Die hebben 2 wedstrijden gespeeld. En 2 wedstrijden gelijk gespeeld. Dus afgelopen maandag dus ook dat 4-4 gelijkspel bij Via, de uitwedstrijd. De komende periode, dus maandag 5 oktober, als aanstaande maandag, worden er 4 wedstrijden gespeeld in deze competitie. Dan zien we Sportclub Excelsior tegen Lions Rotterdam om 8 uur. Om 9 uur Olympia GO thuis in de Staver in Sommelsdijk. Om 9 uur dus tegen de OACN Boys. En een leuke wedstrijd om te gaan kijken als je van zaalvoetbal houdt in de Staver in Sommelsdijk komende maandag 5 oktober. Via 9 speelt tegen Via 5 en Groenoord 3 om 10 uur maandagavond nog tegen Via 8. Dus die mannen moeten nog laat aan de bak. Om 9 uur aanstaande maandag in de Staver in Sommelsdijk tegen de OACN Boys.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal, live, lokaal en actueel.

En inmiddels komen alle uitslagen en standen natuurlijk hier binnen in de studio van Omroep Archipel. En zijn we langzamerhand de eindstanden aan het opmaken die zo meteen in het vierde en laatste uurtje van Sportlokaal voorbij zullen gaan komen in de uitzending. En we hebben ook al een aantal interviews die klaarstaan als reacties op de wedstrijden. Onder andere natuurlijk straks Peter Marcel Nauta, de trainer van Stellendam. 1-3 in ieder geval. Verloor zijn wedstrijd daar in die wedstrijd thuis op de Molenhorst. 1-3 tegen Slikkerveer. Natuurlijk hebben we ook Marco van der Zand. Die hoorde u zojuist nog met de nabeschouwing op de wedstrijd die OFB thuis speelde tegen NOAD 67. En 1-3 verloren helaas. En Kees Breen zal zometeen de reactie geven. We waren natuurlijk ook bij de derby tussen Den Bommel en DBGC. Alex Hordijk was onze collega van Omroep Link en AD Sport, die vandaag op Goede Hoofdverkeer aanwezig was en live verslag deed van die wedstrijd. Waar eigenlijk onze collega Mark Lagendijk naartoe zou gaan, maar die heeft van de week wat hartproblemen gekregen. En namens het complete team van Sportlokaal nog beterschap, Mark Lagendijk. En ik weet dat je meeluistert in ieder geval naar onze uitzending vanuit het ziekenhuis. En hopen dat je snel mag opknappen. Hij kon dus helaas niet naar die mooie wedstrijd tussen Den Bommel en DBGC. 0-3 was de tussenstand daar voor DBGC. Maar uiteindelijk werd het toch nog knap 3-3. En Alex Hordijk heeft daar in ieder geval voor ons aanwezig geweest en heeft daar wat verslag van gedaan van die wedstrijd. We waren ook bij de wedstrijd tussen de jonge Spartaan en VFC. Op sportpark Spartacus werd er gespeeld in de tweede klasse. En onze nieuwe collega, verslaggever Martin van der Haven, was bij die wedstrijd samen met Jordi Smit. En hij zag uiteindelijk een 0-2 eindstand bij die wedstrijd. En we waren natuurlijk ook bij de topper in de eerste klasse tussen DVV 09 en SO, waar het uiteindelijk 5-3 werd voor de Dirkslanders. Ja, je hoort het een klein beetje aan mijn stem. Ik heb wat stemproblemen. Helaas kan ik dus niet voluit vanmiddag praten. Nou, tot op heden gaat het aardig, dus we doen ons best. Maar het af en toe hapert het een klein beetje. Ligt echt niet aan je toestel, dus je hoeft niet de frequentie te gaan verdraaien. Dat komt een beetje door mijn hapering van mijn stem. Je hoort het wel aan de eindtune. We gaan richting de klok van 5 uur. En daarna zijn we terug met het vierde en laatste uurtje van Sportlokaal.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was op zijn reis naar Nederland hervatte. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Lokaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Deze wedstrijd begon met een schaafwond. Dat werd een snee. Dat wordt nu een gapend gat.
2: Interviews.
5: Wat is jullie favoriete radioomroep?
6: Altijd Omroep Archipel.
2: En het laatste sportnieuws.
7: 13 wedstrijden gespeeld, 27 punten en de eerste periode op zak.
2: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
8: Ja, we zitten hier klaar in het vierde en laatste uurtje van Omroep Archipel Sportlokaal. Samen met technicus Hugo Hoogmoed gaan we ons opmaken voor het laatste uur. Tot aan de klok van 6 zijn we nog steeds bij jullie via de bekende frequenties van Omroep Archipel. Op de radio, maar ook natuurlijk live via het liveblog op de website. En natuurlijk ook via de app van Omroep Archipel kunt u de livescores ook allemaal bij lezen. Ook de nieuwe uitslagen, standen en programma's staan gemeld op de website. Want alles wordt langzamerhand door de redactie op de achtergrond weer bijgewerkt. Zodat u helemaal bij bent en up-to-date bent van wat betreft alle uitslagen en standen van de diverse wedstrijden hier op het eiland. Goede hoofdelijk heen. We gaan ook nog terugblikken op de live wedstrijden van vanmiddag. Waren bij DVV 09 tegen SO 5-3 werd het voor de Dirk Slanders. René Janenberg deed live verslag. De Jong Spartaan verloor met 0 tegen 2. Je hoort het van Martin van Draven. Den Bommel tegen DBGC werd 3 tegen 3. Alex Hoordijk hield ons op de hoogte van die wedstrijd. Stellendam Stikkerveerde werd 1 tegen 3 bij Colin Berghout. OFB tegen Noad 67 werd 1 tegen 3. Marco van der Zand vertelde ons daar alles over. En Flakey Fortuna Biekwik werd 1-1. En clubcorrespondent Danny Adelsman beleefde zijn debuut op de radio. Deed mooi verslag van die wedstrijd die uiteindelijk in 1-1 eindigde. En deling van de punten daarop sportcomplex de Van Palenpolder. Dat allemaal nog in uur 4 van Sportlokaal.
2: Omroep Archipel. Sportlokaal.

0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.

Muziek was dat in ieder geval hier op jouw zaterdagmiddag van Nick Kamen. En Each Time You Break My Heart. Zo aan het begin van het vierde uurtje van Sport Lokaal. Op de achtergrond worden alle interviews klaargezet. Zometeen voor het terugblik op de voetbalmiddag van vanmiddag. En kijken wij nog even naar het volleybal van volleybalvereniging Intermezzo. De heren 1 die spelen dit seizoen in de eerste klasse A. En daar werd vorige week zaterdag de eerste competitieronde gespeeld. De uitwedstrijd bij Volley 2B heren 3 werd met 1 tegen 3 gewonnen. De setstanden 18 tegen 25, 25-23, 20 tegen 25 en 17 tegen 25. En ze doen een 1-3 overwinning voor de heren van Intermezzo, die dus in die eerste klasse spelen dit seizoen. Vandaag komen ze ook weer in actie en dat zal om 6:15 vanavond zijn als ze de uitwedstrijd spelen. Op bezoek bij Bernisse Heren 1. Dus Bernisse Heren 1 tegen Intermezzo Heren 1 vanavond om 6:45 in de sporthal daar in Bernisse. En volgende week hoort u daar in ieder geval de eindstand van hier in het programma Sport Lokaal. En ook de dames die komen uit in de eerste klasse en die speelden in het programma Sport Lokaal. En ook de dames die komen uit in de eerste klasse en die speelden ook

0: En daarvan binnenkort de uitslag. Volgende week zaterdag 10 oktober spelen ze om 16:00 thuis. De heren of de dames van Intermezzo om 16:00 tegen DVO Dames 2. Dus dat volgende week zaterdag 10 oktober. De dames 1 van Intermezzo. En de heren die spelen volgende week zaterdag ook thuis om 18:00. Dus vanavond om 18:45 op bezoek bij Bernisse. Maar volgende week zaterdag om 10 oktober spelen de heren van Intermezzo om 18:00 thuis tegen Frits Heren 2. En de dames die spelen dus volgende week ook thuis om 16:00 tegen DVO Dames 2.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
2: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
1: Interviews.
3: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
1: En het laatste sportnieuws.
4: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Mac Amber Belong Together hier op de zaterdagmiddag in Sport Lokaal. Hockeyclub Gorjovlekee die start binnenkort met nieuwe groep Funky Hockeyers. Want hockeyclub Gorjovlekee verwacht binnenkort te kunnen starten met een nieuwe groep Funky Hockeyers. En de trainingen zijn op de zaterdagochtend en zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar die op een speelse manier kennis willen maken met hockey. Bij Funky Hockey staat plezier in bewegen centraal. De kinderen maken kennis met de hockeystick en oefenen onder meer met de bal. Ook rennen, bewegen, het samenspelen komen tijdens de trainingen ruim aan bod. Een hockeyervaring is niet nodig om mee te kunnen doen. De belangstelling voor hockey onder jonge kinderen op Gorjovlekee neemt volgens de hockeyclub Gorjovlekee enorm toe. En de vereniging ziet de laatste tijd een groei in de jongste leeftijdsgroepen. Met name met de nieuwe funky groep wil hockey HCGO opnieuw ruimte bieden aan kinderen die kennis willen maken met de sport. HCGO heeft leden uit verschillende dorpen op Gorjovlekee. En naast funky hockey biedt de vereniging hockey aan voor verschillende leeftijden. Van jeugd tot senioren. En ook recreatieve spelers kunnen bij de club terecht. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor Funky Hockey via hcgo.nl. Op de website staat ook meer informatie over de vereniging en het hockeyaanbod. Dus Funky Hockey bij hockeyclub HCGO. Biljartvereniging Wit-Rood-Wit organiseert van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 oktober opnieuw een Flakkees Open biljarttoernooi in het multifunctioneel centrum. In Hoogspraat kunnen biljarters van binnen en buiten Gorjovlekee de strijd met elkaar aangaan. Tijdens het toernooi wordt de spelsoort Libre gespeeld. Iedereen die graag biljart kan zich inschrijven. En er zijn geldprijzen voor de nummers 1 tot en met 4. En de winnaar krijgt daarnaast een eervolle vermelding op de wisselbeker, de Henk Wilaert-bokaal. De voorrondes worden gespeeld op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 oktober. En de finale volgt op zaterdag 24 oktober. De 8 finalisten krijgen die dag een lunch verzorgd door Tamara's Horeca en haar team aangeboden. Aanmelden kan tot en met zaterdag 10 oktober bij Wim Hokke. En dat kan via het e-mailadres wmj.hokke@gmail.com. wmj.hokke@gmail.com. Bij de inschrijving moeten naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en het gemiddelde worden vermeld. En ook kan worden aangegeven of er een voorkeur is om 's middags, 's avonds of op beide momenten te spelen. Deze informatie wordt dus gebruikt voor de indeling van de voorrondes. En het inschrijfgeld bedraagt €20 per persoon. Het Flakkee Open toernooi wordt sinds 2010 georganiseerd en trekt biljarters van binnen en buiten Goeree over Flakkee. De 10e editie in 2019 stond in het teken van Kika en na een onderbreking in 2020 en te weinig animo in 2022 staat het toernooi sinds 2023 weer jaarlijks op de kalender. En dus van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 oktober in het multifunctioneel gebouw het centrum in Oogsplaat het Flakkees Open biljarttoernooi. En opgeven kan nog tot 10 oktober via het e-mailadres wmj.hokke@gmail.com. wmj.hokke@gmail.com.

0: Muziek was dat van Mojo en Lady. En inmiddels zijn alle eindstanden en standen verwerkt. En die kunt u nalezen op onze website omroeparchipel.nl/sport. Daar staan alle uitslagen, nieuwe standen en programma's voor de komende weken vermeld van alle klassen waar Flakese clubs in de actief zijn. Al eerder heeft u Marco van der Zandt gehoord, in ieder geval vanmiddag, die voor ons vanaf Sportpark Oltgen verslag deed van de wedstrijd OFB tegen NOAD 67. Uiteindelijk werd het helaas een 1-3 nederlaag. En na afloop van de wedstrijd ging Marco van der Zandt op zoek naar de trainer van OFB, Kees Breen. Ja.
1: Nou, inmiddels sta ik bij Kees Breen.
2: Ja.
1: Hij lacht. Ik heb in de rust op de radio gezegd, het is een gehavend elftal. Ja. Rick Hokke die er niet is, Jarno Kom die er niet is, Marcel Herwijnen die er niet is. Ja. Dus eigenlijk je hele achterhoede is weg.
2: Ja.
1: Dan zie ik een wisseling die ik vroeger in de jeugd zag. Dat jou... bewuste keuze zo?
2: Ja, zeker bewuste keuze. Donderdag met trainer gesprek gehad met Jelmer. En ja, we moeten wat, want ons centrale duo weg. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment met iemand gaan praten van. En ik vind met Jelmer, die straalt rust uit. Dus, maar ja, hij doet het vandaag heel goed. Alleen we missen wel weer een spits, een voorhoedenspeler. Maar ik moet wel zeggen, Jelmer, die heeft iets fantastisch gedaan naar achterin. Ja. Ondanks de 3 goals die we tegenkrijgen.
1: Nou ja, je gaat wel over de 3 goals heel makkelijk heen. Laten we even naar die eerste gaan. Volgens mij was het buitenspel. Of laat ik het zo zeggen, hinderlijk buitenspel. Ja. Maar de scheidsrechter doet niks.
2: Nee, de scheidsrechter doet echt niks. En dan, de vlag die gaat omhoog. En als je dan de scheidsrechter nog ineens even in zo'n begin van een wedstrijd naar een grensrechter gaat, ja, dan kan je net zo goed de vlag wegleggen, want dan had hij hier niet nodig. Maar ik sprak net jongens van NOAD en die zei ook van, het was gewoon bij het spel. Ja. Maar ja, die grens, of die scheids, floot vandaag zijn eigen wedstrijd. Helaas.
1: Het was niet alleen tegen Noah, maar ook tegen de scheidsrechter voetballen. Laten we even naar het tweede doelpunt gaan. Dan, we zeiden het net ook al. Mag ik zeggen, ik heb je een keer eerder horen zeggen, een persoonlijke fout?
2: Zeker. In de 5-meter gebied is de bal voor de keeper. Maar als de keeper dan neer heeft, ja, dan vind ik ook dat onze spelers, die moeten gewoon fel op de bal zijn. En dat heb ik nog besproken in de voorbespreking. Van jongens, wees eens brutaler, geef eens een duwtje uit. Maak een lichte overtreding, zodat je iemand niet kan koppen of wat dan ook. Maar ja, je ziet het, we zijn dan in die 5 meter niet scherp genoeg. Ja.
1: Dan ga je de rust in.
2: Ja.
1: En wat zeg je dan?
2: Ja, in de rust zeg ik gewoon natuurlijk van ja, want je zet natuurlijk best wel behoorlijk droog of hoog druk. Heet nou wat, en we stonden behoorlijk onder druk. Maar ik vond, als je heel compact staat, dan wordt het ook voor zo'n ploeg moeilijk om te voetballen. Nee, want echt kansen hebben we niet weggegeven. Dus ik heb de rust gewoon gezegd, jongens, we blijven zo staan. Alleen ik vond wel, tegen het eind van de eerste helft, dat we veel meer ruimte weggaven als in het begin. Dus dat hebben de jongens weer opgepakt. En dat hebben we besproken in de rust. Van ja, dat we gewoon iets hoger moeten staan om wat meer die druk op te vangen. Ja.
1: Hey, dan gaan we naar het derde doelpunt.
2: Ja.
1: Jelmer die neemt de vrije trap. Had hij even moeten wachten en de scheidsrechter moeten manen?
2: Nou ja, hij gaf het ook aan het scheidsrechter. Hij zegt van joh, de afstand is niet goed. En ja, de scheidsrechter gaat er weer niet in mee. En dan op een gegeven moment dan onze centrale die toen achterin stond. Ja, die stapt dan in. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. En dan is het 1 tikje en dan is hij er langsheen. Ja, dan komt hij 1-1 met de keeper. Ja, dat is niet zo moeilijk. Dan komt de 3e goal erin. Ja, dat is dan eigenlijk een verdedigingsfout. Ja.
1: Dus weer een persoonlijke fout.
2: Weer een persoonlijke fout, ja.
1: Hey, ik hoop niet dat het jaar wordt van de persoonlijke fouten, maar goed.
2: Nee, maar het is wel de laatste wedstrijden bij ons, de wedstrijden van de persoonlijke fouten. Ja.
1: Hey, en dan toch een opleving. Volgens mij gooi je de hele boel om. Ja. Om toch maar te kijken of je nog wat kan forceren.
2: Zeker. Ja, dan ga je op een gegeven moment wat forceren. Jongens van tweede, die gooien erin. Enthousiaste jongens. Ray die was helemaal op, die had zich helemaal leeggeknokt. Germo, die is van de week ziek geweest. Die had zich helemaal leeggeknokt. Nou, dan had ik die jongens ook wel een compliment voor gegeven. En dan moet je wat gaan forceren. Kijk, ik had Jelmer naar voren kunnen sturen. Maar ja, je wil ook achterin wel je dicht houden. Maar ja, Jelmer die schoof toch wel wat stukje op. En dan zie je dan. Ja, dan brengen we ook weer wat gevaar en dan krijg je toch weer wat kansjes. Ja.
1: Ja, na die 1-3 zat het geloof erin om misschien nog wel op gelijke stand te komen.
2: Zeker, zeker. Er zat het geloof er echt in. Want ja, er kwamen drie jongens in en die liep echt snot van voor de ogen, laat ik het zo maar zeggen. En dan zie je dat het voor Noah ook een beetje... Die gingen de ballen natuurlijk ook wegrossen. En ja, dan wordt het voor hen ook moeilijk. Hey, zoals Noah bij ons het eerste begin deed, de eerste 20 minuten. Nou, zo hebben wij de laatste 10 minuten gedaan. Ja.
1: Nou, dat kan je meenemen voor de volgende wedstrijd.
2: Ja.
1: Dan volgens mij is het uit bij de gunners.
2: Ja, ja.
1: Maar ik ga toch niet geloven dat je ze wat gaat gunnen.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Het zou wel eens een keer fijn zijn als wij nou eens een keer, als dat kwartje nou eens een keer onze kant op rollen.
0: Dat was dus Kees Breen, de trainer van OFB, die helaas ook de derde wedstrijd verliest in de vierde klasse Zuid. Met zijn afdeling de 1-3 werd het op Sportpark Ultgen tegen NOAD 67. Je hoort het vanmiddag en onze verslaggever Marco van der Zand was erbij aanwezig. Gaan we door naar de derde klasse voetbal, want daar waren we vanmiddag bij de beide wedstrijden. Zometeen nog de terugblik op de wedstrijd Den Bommel tegen DBGC. Maar eerst gaan we naar Stellendam tegen Slikkerveer en... Daar was vanmiddag Colin Berghout, onze verslaggever. Helaas een 1-3 nederlaag voor Stellendam. En na afloop sprak hij natuurlijk met de trainer van Stellendam, Peter Marcel-Nauta.
3: Ik sta hier na de wedstrijd tussen Stellendam en Slikkerveer met een einduitslag van 1-3 met Peter Marcel. De trainer natuurlijk van Stellendam. Ja, waar ging het uiteindelijk fout vandaag?
4: Nou ja, ik denk als je in de letterlijk eerste minuut al een bal weggeeft aan een spits... en de manier waarop je begint, ja, dat heeft zich heel de wedstrijd voortgesleept. Ik denk dat er maar één ploeg wilde voetballen en wilde winnen en dat was Slikkerveer. En daar hebben wij ons geen moment eigenlijk aan kunnen onttrekken. Dus ik was blij dat we met 1-0 achterstand de rust haalden. Dat had ook 4-5-0 kunnen zijn, denk ik. En maar ook heel veel momenten, kansen die wij zelf inleiden door foute passes en niet naar de goede kleur spelen. Ja, tweede helft blijft het heel lang, blijft het nog 1-0. Dan hoop je een beetje recht te zetten. Maar je ziet al gelijk als we de tweede helft beginnen, dat het zit er gewoon niet in vandaag. Het is gewoon niet goed genoeg. En je moet gewoon reëel zijn dat als je niet 200% levert, dan worden we kwetsbaar. En dat hebben we in de wedstrijd hiervoor wel gedaan. Deden we 200%. We stonden vorige week bij Botlek ook achter. Maar toen voelde je al voorrust van dit gaan we kantelen. Ja, vandaag absoluut niet. En dan maken we nog 2-1. In de 81ste minuut was eigenlijk de eerste echte goede kans die we creëren. Ja, ik denk als je nu nog 2-2 maakt, dan moet je naar het casino gaan. Want dan heb je ze wel gestolen. Maar zij hadden het. Wij gingen natuurlijk met 3 achterop spelen. Als zij het gewoon goed uitspelen, als het een goede ploeg is, dan spelen ze met 5-6 goals uit. Nou ja, dan zie je het verschil. Het ontloopt elkaar niet zoveel. Maar zij wilden wel voetballen en zij wilden wel winnen. Dus, en dat ontbrak gewoon bij ons. En te veel mensen die niet thuis gaven gewoon.
3: En dat is voor jou ook het grootste verschil tussen de vorige twee wedstrijden... waar je natuurlijk de volle 6 punten pakt. En vandaag waarin het dan net niet lukt?
4: Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Ik bedoel, ik heb mensen gezien die er niet zo lekker in zaten... wij willen altijd verdedigend naar een plus 2 situatie. Maar die waren alleen maar aan het voetballen in balbezit. Dus dan doen ze niet mee. Dus dan laat je maatjes zakken. Het was slordig en onrustig aan de bal. Ik bedoel, hoe vaak hebben wij niet de bal gewoon aan Slikkerveer gegeven? Dat is ongekend gewoon. Dus ja, weet je, het is misschien een goede eye-opener. Je ziet dat als je een beetje denkt te gaan zweven... dan kom je van de koude kermis thuis. Dus we zullen gewoon weer de bakens moeten verzetten.
3: Nee, inderdaad. En wat was het plan voorafgaand aan deze wedstrijd?
4: Nou ja, wij wilden gewoon hetzelfde spelen als de voorgaande twee wedstrijden. Dat betekent dat we hoog op willen staan, de tegenstander onder druk zetten. Vaak in de 1-op-1 voorin komen. Dus dat heeft geen moment ingezeten. We hebben ook niet gevoetbald. Ook in de eerste helft constant lange ballen spelen. Terwijl zij 2 boekenkasten hebben achterin. Ja, waarom ga je dan lange ballen spelen? Dan moet je over de grond voetballen, toch? Maar dat zat er gewoon niet in vandaag.
3: Nee. Dat bleek inderdaad tijdens de duur van de wedstrijd. Ja, het was lastig inderdaad om te draaien. Veel kansen ook nog eens voor Slikkerveer. Maar als je toch kijkt over het algemeen deze wedstrijd... zijn er dan nog voor jou positieve aanknopingspunten? Dingen waarvan je zegt, nou in ieder geval werd dat deel van het plan bijvoorbeeld goed uitgevoerd?
4: Nou nee, niet één. Het positieve is dat Bart Tanis een prachtige goal maakt. Wordt goed weggestoken. Blijft onder druk op volle snelheid rustig. En schuift hem rustig binnen. Ik denk dat dat het meest positieve punt uit de wedstrijd was. En de rest was het echt allemaal wat we niet willen doen. Dat wordt wel gedaan vandaag.
3: Oké, ja, dat zijn duidelijke woorden in ieder geval, Peter Marcel. Wel natuurlijk weer bedankt dat je ook na deze wedstrijd ook als tegenzit dat je in ieder geval voor de microfoon wil verschijnen en interview wil geven. Dus in ieder geval weer hartstikke bedankt en veel succes bij de volgende wedstrijd.
4: We gaan ons best doen. Het wordt een derby, dus het wordt spannend.
0: Volgende week dus inderdaad een derby voor Stellendam. Die volgens mij op bezoek gaan bij Oude Tongen, DBGC. En daar proberen we volgende week ook live verslag van te doen. 1-3 was de nederlaag van Stellendam. Dus op eigen terrein, Sportpark de Molenhorst. Zwaar seizoen goed begonnen met 2 wedstrijden op rij winst. Maar vandaag was Slinkerveer de sterkste op Sportpark de Molenhorst. Positief puntje dus dat Bartanus een doelpunt scoorde voor Stellendam. 1-3, helaas de teleurstellende nederlaag. En die andere wedstrijd, ja, die in die derde klasse werd gespeeld, was de derby op Sportpark de Kruis tussen Den Bommel en DBGC. En daar waren we natuurlijk ook live bij aanwezig met trainer Marcel, of nee, met verslaggever Alex Hordijk. En hij zag in eerste instantie 0-3 voorsprong voor DBGC, maar uiteindelijk werd het 3-3. En ik denk dat de trainer van DBGC, Ben Hoogwerf, wel teleurgesteld was na afloop van die wedstrijd.
5: Ben Hoogwerf, trainer van DBGC. Vandaag speel je 3-3 tegen Den Bommel. Een derby. Maar ik denk dat je met een vreselijk nagevoel na afloop zit als je met 3-0 hebt voorgestaan.
6: Ja, 3-0 was op dat moment gewoon de afspiegeling van de wedstrijd. Wij hadden de bal, ze kwamen er niet uit, ze kwamen er niet af. En dan een corner die dan door een eigen speler van ons wordt binnengekopt. Ja, dat legt weer een soort deken over onze groep heen, waar ik zo wat vaker mee heb zien worstelen. Het oh jee, daar gaan we gevoel weer. Misschien van vandaag gaan we weer.
5: Het was niet nodig.
6: Nee, dat is helemaal niet nodig. Want ik zeg ook, als jij gewoon je eigen spel speelt, zo blijft voetballen. Alleen ze praten elkaar naar beneden in plaats van omhoog. En dat moet er echt uit. Want ik heb gezegd, ja, kijk, zij winnen een punt vandaag. En daar zijn ze heel blij mee. En wij verliezen 2 punten vandaag. Ja, dat zegt alles over de wedstrijd. En ja, ik zie toevaldoelpunten bij de tegenpartij. En dat had ik ook op beelden gezien tegen Botlek. Dus dat dwingen ze ook af. He, dat is ook een kracht. Aan de andere kant mogen zij nooit meer in die situatie komen dat zij zo opportunistisch met zoveel geloof voor die 3-3 kunnen spelen. Waarbij wij er ook niet goed uitzien op dat moment natuurlijk.
5: Nee. Gaat alles goed? Na rust lijkt het een beetje alsof jullie het wel best vinden als die derde erin hangt.
6: Ja. Ja, dat hebben wij te snel geconstateerd. Ik denk dat inderdaad de 3-0 dachten van, nou, de kat in het bakkie. Dat was misschien iets te vroeg. We hebben toen nog niet gewisseld, want ik riep eigenlijk ook nog zoiets het veld in. Hè. We zijn er nog niet. Hè. Ze stonden ook bij Botlek 3-0 achter of 2-0 achter. En werd ook weer 3-3. Dus zij dealen wel vaker met het beltje. Of zo, ja, hakken wel vaker met het beltje. En Ik vind het moeilijk om mijn vinger op te letten. Het is bijna iets mentaals dan voetbaltechnisch, als ik het zo moet uitleggen. Vorige week haalden wij Brian de spits naar de laatste linie. Daar heb ik ook nog over gesproken op de bank. Moeten we dat doen? Maar ja, dan geef ik ook een signaal af van, nou, we gaan weer tegenhouden in plaats van voetballen. Maar ik heb ze ook niet meer in het ritme gekregen als die eerste helft. Dus ja, dan moet ik voor mezelf ook even te raden gaan waar dat door komt en waar dat dan ligt. Ja.
5: Dit is een derby. Dat is altijd een hele speciale, vaak ook een hele beladen wedstrijd. Dat hebben we vanmiddag dan ook alweer gezien. Hoe is er door DBGC naar deze wedstrijd toegeleefd? Want volgens mij waren ze er vorige week al direct na de laatste fluitsignaal mee bezig.
6: Ja, nou, dat heb ik ook aan jou aangegeven. Van volgende week wordt een andere wedstrijd. En we hebben nog nooit gewonnen bij de Bommel. En dan komt er een nieuwsbericht op de eigen website. We hebben al 10 jaar niet gewonnen van de Bommel.
5: En ja. Nu nog niet.
6: En nu nog niet. Nee, maar als je dit soort dingen gaat roepen, dan dwing je op een gegeven moment ook zelf dit soort resultaten af. En als jij er ook nog eens naar gaat handelen en gaat voetballen, ja, dan ga je niet winnen ook. En dat is denk ik een beetje wat ik net zei, technisch, want daar zijn we gewoon veel beter in. Maar het is iets uit het verleden, een soort oud zeer of een, ik weet het niet. En dat heb ik de jongens net ook gezegd. Gooi nou eens van je af en blijf nou eens doorvoetballen. Zo bij die 3-0, maak er 4-5-0 van. Want ik denk dat dat eerder de afspiegeling was geweest dan deze 3-3.
5: Wat is de wijze les van vandaag dan?
6: Ik heb gezegd, volgende week spelen we tegen Stellendam. En of het nou op dit eiland is of een derby genoemd wordt, ik wil er helemaal niks over horen. We gaan ons eigen spel spelen. En ik wil helemaal niks meer over andere tegenstanders horen. Het gaat over Jonno Bakker, of die wel of niet speelt. Het gaat over het interesseert me echt gereed. Sorry dat ik het zo lelijk zeg, maar we moeten gewoon naar onszelf kijken en zelf die bal in de ploeg houden en zelf onze duels winnen en zelf zorgen dat we 3-0 voor blijven staan in plaats van elkaar in de put praten.
0: Dat was dus trainer Ben Hoogwerf na afloop van de wedstrijd, die voor hem toch wel teleurstellend eindigde in 3-3. En één trainer zal natuurlijk wel blij zijn, want hij stond met 0-3 achter, maar uiteindelijk halen ze toch nog een puntje uit de wedstrijd Den Bommel tegen DBGC 3-3. En afloop natuurlijk ook het gesprek van verslaggever Alex Hoordijk met Dennis van Gils.
7: Dennis van Gils, als je na een uur voetballen zou zeggen dat je vandaag nog een punt zou halen bij een 0-3 achterstand, dan zou denk ik iedereen jou voor gek verklaren. Maar je doet het toch met je ploeg tegen DBGC en het duel eindigt in 3-3.
8: Ja, we hebben er een beetje patent op. We begonnen gewoon echt slecht aan de wedstrijd. En ja, we konden geen vat krijgen op een linker centrale verdediger die op het middenveld terechtkwam. En die bleef wel heel rustig. Ik had voorspeld, overigens Jesse Beyer, die bleef heel rustig en gedisciplineerd voetballen. En toen hadden ze een overtal op middenveld. En dat liep gewoon niet goed. En in de rust heb ik gezegd, jongens, we moeten dat wel anders gaan doen. We gaan met twee spitsen gaan spelen, waardoor ze een andere keuze moeten maken in opbouw. En dat gaf wel een beetje de omkeer in die wedstrijd, dat we wel... Ja, grip kregen. Ja, en op het moment dat je net grip krijgt, maken zij die 3-0. Of die 0-3. Ja, en toen dacht ik wel van hij is gespeeld. Alleen, het enige wat je kan doen is... als je er gewoon niet bij neerleggen. En kijken waar je het dan wel kan halen. En ik weet dat er gewoon heel veel strijd in de ploeg zit. Alleen, het kwam er vandaag niet uit. Het was voor ons gewoon geen derby. Ik vond het zwak. En door wat wisselingen hebben we een mooi resultaat weten te behalen om toch die 3-3 erin te schieten.
7: Had je ook het idee dat zij erbij hebben neergelegd? Die 3-0 was voldoende?
8: Ja, een beetje wel. Maar dat zouden wij misschien ook wel hebben, hoor. Als je 0-3 voor staat. En laten we wel wezen, de eerste helft was gewoon voor DBGC. Zo simpel is het. Ze speelden gewoon goed. En in momenten dacht ik nog wel van, nou, soms een maatje te groot wellicht. Speelde echt gewoon prima pot. Alleen ja, je moet gewoon hoop blijven houden. Je moet gewoon niet je kopje neer of naar beneden houden. En rugrecht en doorgaan. Ja, dat gaan we in deze competitie nog veel vaker meemaken, joh.
7: Twee punten uit 3 wedstrijden. Je had denk ik wel een andere start voor ogen.
8: Nou, weet ik niet. Heel eerlijk, we hebben Botlek in de voorbereiding gehad. Vond ik een hele goede ploeg. En we zijn nog steeds totaal niet compleet. Hè? Vakantiegangers, ja, je weet allemaal wel. Dus dit is eigenlijk de eerste wedstrijd waarbij ik op 1 na redelijk compleet ben. En we hebben gewoon meer wedstrijden nodig om gewoon beter te worden. En als je gaat kijken naar Botlek, dat een goede ploeg. En zijn we ook teruggekomen overigens naar een 3-3. Toen we 2-0 achter stonden. En Charlo is gewoon een hele goede ploeg. Dus ja, dan 2 punten. Nou, kan ermee leven, maar ja, ik had ook liever op 9 gestaan. Maar ja, dat is niet...
7: Even wat verder vooruitkijkend. Als we kijken richting... hoop jij dan te staan met jouw ploeg?
8: Nou ja, kijk, realistisch. Ik denk dat er een hele grote middenmoot gaat ontstaan. Of een langgerekte middenmoot, hoe je het ook wil zeggen. Maar ja, ik hoop rondom de 8e plek dat we dat wel kunnen bewerkstelligen. En ik weet totaal niet wat er nu nog wat de standen zijn, hoor. Maar wij moeten gewoon elke week... Ja, ons huis zo duur mogelijk verkopen. En we zijn nog steeds maar een heel klein clubje die in de derde klas voetbalt. En we moeten gewoon echt... Elke punt is welkom. En dat weten we ook. En dat is de afgelopen jaren niet anders geweest.
7: Een klein clubje in een klein dorp heb je dan natuurlijk. Is dat de afgelopen week bijzonder geweest in de aanloop naar deze derby?
8: Ja, zeker. Kijk, je weet dat DBGC altijd de tweede klas heeft gevoetbald. Kunnen gewoon prima voetballen. Ik denk... Maar kijk, wij hebben gewoon al niet zo heel veel spelende leden. Als je kijkt naar de jeugd die we hebben. Nou ja, dat is ten opzichte van een DBGC. En de jongens van Taan natuurlijk heel anders ingericht. Dus ja, wij zijn wel blij dat we af en toe een speler, een vriendje van een vriendje hier naartoe komt om hier voor Den Bommel te willen spelen. Ja, en dan hou je wel het nog in de derde klas vol. Alleen als je om je... Dus, hè, voorheen altijd een derde klasse waren, ook afgezakt zijn naar de vierde en de vijfde klasse. Ja, en die zijn ook nog gewoon groter als vereniging dan Den Bommel. Dus ja, we zijn nog steeds trots dat we hier voetballen, maar we gaan er ook gewoon voor.
7: Den Bommel DDGC, al 10 jaar heeft DDGC niet gewonnen van Den Bommel. Hoe lekker is het vanavond?
8: Ja, heel lekker. Kijk, laat ik het zo zeggen. En dan ook nog dat, ja, dat mijn zoon dan in de laatste minuut nog de 3-3 maakt. Ja, dat maakt het en voor een coach wel lekker. Na zo'n 0-3 achterstand toch die 3-3 binnen te hengelen met elkaar. Keihard gestreden. Ik denk op basis van de tweede helft terecht. Niet op basis van de eerste helft. Ja, en dan als vader, dan, maar ook als trainer natuurlijk, dan, ja, dan doe je wel een klein vreugdedansje met elkaar.
7: Dankjewel.
8: Dankjewel.
0: Was Dennis van Gils, dus de trainer van Den Bommel, die met zijn club uiteindelijk door met 3-3 gelijk speelt en toch een puntje pakt in die zaterdag derde klasse. En je hoorde verslaggever Alex Hordijk van onze collega's van Link FM en AD Sport, die vanmiddag zo vriendelijk was om verslag te doen van de wedstrijd Den Bommel tegen DBGC, die in 3-3 eindigde. Zometeen nog de reacties op de wedstrijd tussen de jonge Spartaan en VFC, maar dat in het vervolg van Sportlokaal. Nu eerst Holle Notes.
9: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goeree Overflakkee. Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Omroep Archipel.

0: Dat is Alan Clark, een purpose hier aan het einde van het vier uurtje van Sport Lokaal. We hebben natuurlijk ook nog de wedstrijd de Jonge Spartaan tegen VFC. En daar waren vanmiddag onze verslaggevers Jordi Smit en Martin van der Haaf aanwezig. En allereerst sprak Jordi Smit met de pupil van de week.
1: Oké, hier vlak na de wedstrijd sta ik met de pupil van de week. Met wie sta ik hier?
2: Met Eden.
1: En heb je ook nog een achternaam, Eden?
2: Rashid.
1: En jij was vandaag pupil van de week bij de Jonge Spartaan. Hoe vond je het?
2: Leuk.
1: Wat vond je het allerleukste om te doen?
2: Kijken.
1: En heb je wat geleerd van de jongens van het eerste?
2: Nee,
1: want ze hebben 2-0 verloren, hè? En ik heb jou zelf nog wel een doelpunt zien maken aan het begin van de wedstrijd. Was je tevreden over je goal?
2: Ja.
1: Oké, en hoeveel jaren moeten wij wachten voordat jij hier in het eerste elftal speelt?
2: Weet ik niet.
1: Nou, heb je een fijne dag gehad?
2: Ja.
1: Oké, veel plezier nog.
2: Dankjewel.
0: Dat was Jordi Smit dus in gesprek met de pupil van de week, voorafgaand aan de wedstrijd tussen de Jonge Spartaan en VFC. Uiteindelijk verliest de Jonge Spartaan met 0-2. Maar ze hadden wel een hele jeugdige keeper op het doel staan. En verslaggever Martin van der Haven die sprak met Dirk van der Sluis.
3: Ik sta hier met Dirk, de keeper van de Jonge Spartaan vandaag. Je hebt je debuut gemaakt. Hoe is het gegaan?
4: Als je 2-0 verliest, dan is het moeilijk om te zeggen om dat je het goed hebt gedaan. En natuurlijk ben je als keeper vaak is dat moeilijk om af en toe doelpunten te voorkomen. Soms kan je er eigenlijk niks aan doen. Pak een goede bal in de eerste helft. Trappen. Gingen. Ik ben vooral gewoon heel blij dat ik de kans heb gekregen om mezelf nu een beetje te kunnen laten zien. En dat iedereen erin vertrouwt, dat is altijd hartstikke goed. Dus.
3: Zeker, je maakt in ieder geval een betrouwbare indruk op mij. De eerste goal die je terugkreeg was een 1-op-1 situatie, dat is altijd moeilijk.
4: Zeker, 1-op-1, ja. Dan is meer de twijfel of je gaat vooruit om de bal ervoor te onderscheppen of je blijft staan. Ik maak de keuze om te blijven staan en dat leidt tot een goal. Dus dat is een split second. Om die keuze te maken, dat is af en toe gewoon heel lastig.
3: Hebben jullie in de rust overleg gehad van dit is er op de doelpunten vooraf fout gegaan? Hè? Want de man steekt door het midden, kan er zo vrij op je afkomen. Is daarover gesproken in de rust?
4: Daar is over gesproken inderdaad.
3: Wat was de conclusie?
4: Je wil natuurlijk altijd voorkomen dat die bal door het midden gespeeld wordt. Dus die bal die moet eigenlijk geblokt worden. Korter op de man, dat is eigenlijk gezegd inderdaad ook.
3: 2-0 was een vrije kopkans. De speler was natuurlijk vrij lang en kon vrij inkoppen. Had die goal voorkomen kunnen worden?
4: Als keeper wil je natuurlijk altijd dat de voorzet eruit wordt gehaald via bij de backs. Af en toe dan lukt dat niet. En dan staat hij inderdaad ook vogelvrij. Een stukje concentratie. Ik weet ook niet precies helemaal waar dat aan ligt. Maar een stukje misschien niet scherp of zo. Ja, zonde gewoon.
3: Ja. Even voor mijn beeldvorming. Je speelt normaal gesproken in de A-jeugd van. Of is het tegenwoordig onder de
5: 23.
3: Onder de 23 van. Wat heb je hiervoor altijd bij de Jonge Spartaan gespeeld?
4: Ik ben op mijn vierde begonnen bij de Jonge Spartaan. Al heel snel in wat hogere teams gevoetbald. Een jaar overgeslagen. Tot mijn 12e altijd eigenlijk een beetje voorin gevoetbald. Links, midden. En toen eigenlijk tot mijn 12e linksback nog gespeeld. En toen ben ik gaan keepen. En sindsdien ben ik vaste keeper. Dus,
3: Okay. En wat heeft je gemotiveerd om keeper te worden?
4: Plezier. Ik vond het altijd heel leuk. Ik heb daarvoor altijd in de jeugd ook wel. Dan heb je natuurlijk nog geen vaste keeper. Dan draai je wel door met keepers. Achter op het pleintje ben je altijd veel gekiept. Dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. En dat was de druppel om de keuze te maken. Dus.
3: Was dit een eenmalige wedstrijd of sta je volgende week weer in het eerste?
4: Cas is nog op vakantie. En de twee andere keepers zijn als het goed is nog niet fit. Dus als Ben. Dan hoop ik er volgende week weer te staan.
3: Nou, op mij maakt hij in ieder geval een betrouwbare indruk. Dus ga zo door, jongen. Goed gedaan.
4: Dank u wel.
0: Dirk van der Sluis is de 17-jarige keeper die zijn debuut maakte in het eerste van de Jonge Spartaan. Natuurlijk, na afloop van de wedstrijd kwam verslaggever Martin van der Haven ook de trainer van de Jonge Spartaan tegen Ben Mierop.
3: Hoe was je de wedstrijd ingegaan? Wat was je strijdplan voor vandaag?
6: Om ze zo agressief mogelijk onder druk te zetten. Dat vanuit de buitenspelers te doen. Je echt leeg te lopen, te offeren en te hopen dat ze vooral hun rechtsback moeilijke ballen aan zouden spelen. Omdat we dachten dat daar veel te halen was. En we vinden dat die keeper ook niet geweldig trapt. Zeker als hij onder druk komt. Dus ja, het proberen ze ver van onze goal te houden. Want ik vind het hoger op het veld wel een vrij goede ploeg.
3: Ja. Ja, ze maakte bij mij inderdaad ook een zeer betrouwbare indruk. Ja. Netjes spelen, betrouwbaar spelen. Dat, en met hele slimme balletjes tussendoor proberen. En daar kwam natuurlijk ook die 1-0 uit. Een heel slim balletje tussendoor, 1 op 1 op de keeper. Hoe heb je er zelf naar gekeken, naar het doelpunt?
6: Nou, ik heb me kapot geërgerd. Want we wisten dat zij voorin best een hoop snelheid hadden. Zeker op de vleugel, zowel links als rechts buiten. Dus we hadden aangegeven, ga zeker als de bal aan de andere kant van het veld is tegen hem aanstaan. Dan kan je hem blokkeren. Als hij dan gaat lopen of hij wil starten, dan kan je die weg versperren. En nu, ja, wij hebben gelijk de beelden natuurlijk tegenwoordig. Wij zien gewoon dat Jimmy een meter of anderhalf van hem vandaan staat. Dat wordt eigenlijk 2,3 meter. Ja, en dan begint die jongen te rennen. Ja, en dan houden ze hem niet meer bij. Ja, dat wisten we van tevoren. Dus dat vind ik wel, dat vind ik wel kwalijk. Zeker 4 minuten voor rust. Ja. Daar baal ik flink van.
3: Ja. In de rust, of na de rust moet ik zeggen, breng je een aanvallende speler in. Touré, als ik goed zeg, breng je in.
6: Ja.
3: Daarna wissel je ook alweer snel, ook met de aanvallende intenties hebben, heb ik de indruk vanaf de kant, als ik dat zo bekijk.
6: Ja, we hebben wel een strijdplan om twee keer te switchen met de voorste. En dat omdat VFC is gewoon een goede ploeg. Leeftijden van de spelers zijn bijna allemaal in hun prime leeftijd, zeg maar, of ervaren. Dus ja, die hoef je echt de pis niet lauw te maken. Maar we hadden wel het idee, als we ze kunnen laten denken, of je kan ze soms verrassen. Dus dat hadden we in eerste instantie met gewoon Sjaik naar voor Joas. Joas was ook een end leeg, hoort ook bij zijn leeftijd. En daarna hebben we met Michael geprobeerd en later nog met Koen en Pepijn om ze nog twee keer te laten denken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we kregen nog twee kansjes in de tweede helft, maar ik vond tandeloos. En ik vond ook dat we een beetje vergaten te voetballen. Toen gingen we ineens alle ballen op Sjaik naar spelen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. En die zat ook nog eens niet lekker in de wedstrijd. Dus dan ga je twee keer de verkeerde kant uit.
3: Klopt, ja, die conclusie die hadden wij inderdaad ook een beetje getrokken van, joh, het ziet er een beetje, ja, de intentie is heel erg goed van de jongens. De wil om te winnen. De duels in het middenveld werden over het algemeen ook gewonnen.
6: Ja hoor, zeker
3: dat,
6: wel.
3: Dat kon je echt wel goed zien. En dan voorin was het een beetje machtloos.
6: Ja, ja,
3: klopt, ja. Ja, een beetje inspiratieloos. Ik heb het zelf verwoord als we misten een beetje grinta om dat woord te gebruiken.
6: Ja, je kan er van alles op plakken. Ik denk vooral dat we gewoon moeten nadenken op die momenten. En dan bij trainen. En wij spelen vaak natuurlijk de lage voorzet en veel tempo.
3: Ja.
6: Nou, nu waren het allemaal hoge ballen. Ja. Ook geen echte voorzetballen. Dat je denkt, daar loop ik tegenaan. Het waren allemaal een beetje plofballen. Ja. Ja, gewoon niet goed. En dan, ja, zonde. Want ik vond eigenlijk wel dat we die tweede helft op een gegeven moment in de eerste twee fases wat grip kregen. Dus we wonnen best veel tweede ballen. We konden best veel weer vooruit. Maar daarna stokte het gewoon. En dan is het zonde. Dan kom je eigenlijk maar tot twee kansjes. Tweede helft.
3: Klopt, ja. Ja. Valt de 2-0. Ja, die jongens natuurlijk vreselijk lang. Stond vreselijk vrij, dus ik kon hem vrij inkoppen.
6: Ja, dat vind ik eigenlijk nog punt 67. Wij wisten dat zij een hoop lengte hadden meer dan ons. Dus we zouden er alles aan doen om de voorzetten eruit te halen. Nou, ik weet niet of je hem voor de geest kan halen.
3: Ja,
6: maar ik denk dat jij en ik misschien ook wel zo'n voorbij gelopen hadden. En dan wordt hij vrijgegeven. Daar wordt niet alles gedaan om een voorzet eruit te halen. Daar wordt geen slijding in gemaakt.
0: Tot zover Ben Mierop, dus de trainer van de jonge Spartanen, in gesprek met Martin van der Haven. Je hoort het aan de eindtune. De uitzending voor deze zaterdag, de 3 oktober, zit er weer op. Van u in ieder geval bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van Sportlokaal. En graag tot een volgende keer. Een goed weekend en tot de volgende keer.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
7: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep
3: Archipel. Oh boy.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op outdoor bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot...

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley voor.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelte, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Pinè een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits. In

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen. Oh.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klank.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.